0: Well, guess what, ma'am? Ja, we zijn nog steeds in de studio, hoor. We hebben je 55... Mijn groot hoeft te zeggen, 55 minuten.
1: 55.
0: Bezig gehouden.
1: Ja.
0: Had no other. Perry, van waar kom je aan?
2: Goedenavond iedereen, alle luisteraars. Dit is just to be op deze woensdagavond.
0: Ja, maar dat was niet vandaag, we weten het.
1: Nee, dat was het.
0: We zijn aan het bezig. Dan komt niemand eens just to be. Ja, dit is hier allemaal. No. Waar kom je? Dit is just to
1: be. It's used to be late.
0: Is er niet?
1: Ga mij drinken? Tonic.
0: Van zijn.
1: Met Limpje.
0: Oh, Limpje, hoi. De vraag was van waar kom je op, want hij zei Grand Creek eerder.
1: Lolotaki boy.
2: Ja, we hebben het net over gehad, hè.
1: Laat
2: zoet van ja.
1: Brandwerk, ja. Obel Pinaas.
0: We gaan niet losse nummer zoeten, no?
2: Fafi.
0: Want er is nog een mix, maar die is ook 55 minuten. En er is een verplichting om 10 uur. Weet je wat we doen? We doen eentje van 32 minuten.
1: Of je kan die van 55 dat je kort in.
0: Die van 5, nou nee, kort iemand.
1: Oh, kort die rangs.
0: Wat die van 20 minuten?
1: Oké, cool.
0: Maar die is niet van jou, hè?
1: Nee, die is niet van mij.
0: Is die goed?
1: Oh, wat ik zei, is meestal goed. I'm not me enjoying too, dus... Ja, hij is niet zo goed als die van net.
0: Van 20 minuten, doe die van 20 of, ja, die van 30 minuten?
1: De choice is yours.
0: Nou, in time niet ook.
1: Nou, als die van 20.
2: Dan heb ik ook een maar temerij kon. Jongen, rassant, jongen.
0: Nee, omdat ik om 10 uur heb
1: gehoord. Dan doen we die van 30 minuten.
0: Zeker weten?
1: Jawel.
0: Oké. Deze bedoel je? Ja. Ik ga dan,
2: ja.
0: Nee, die is
2: er gewoon.
0: Apart voor de
1: uitzending.
2: Jongen,
0: Greg,
2: man. Boy. Die is er,
0: ja. Ik zou die
2: ene draaien, hoor.
0: Van
2: 20. Ik zou het doen.
0: Van 20.
2: I want to say bedrijven.
0: Van 30.
2: I want to say 20, 30. Op 69, minus sabi. Maar, mijn bedrijf, I want to say, is het connect.
0: Oké.
2: Ja.

0: favorit. Dat means dat we dus moeten
1: aftaaien.
0: Dat zeggen ze wel. Opzouten.
1: Nee, we're gonna split.
0: We've done our bits. And that's it.
1: Oh shit.
0: Ja. De Remer. Nou, geen twijfel. De mixjes hebben ons goed gedaan. Weliswaar, om eerlijk te zijn, die man in the mirror, ik weet niet, erin geslopen.
1: Ik denk dat dat een boodschap was naar iemand dat buiten.
0: Ja.
2: Duidelijk.
0: In elk geval, heeft die persoon het begrepen.
1: Helemaal, ja, bijna maar een paar.
0: Dat is ook niet de bedoeling, no? Jullie mogen groeten, want ik doe dat alvast. We nodigen de mensen uit om over 2 weken weer stand-by te zijn. Grand Creek of niet. Toetlifo of niet. Oja.
2: Ja.
0: Next week. Nee, niet next week. Over twee weken. Mijn Greggy?
2: Ja. Ik hoop dat men... Of nee, ik zeg het altijd. Ik weet zeker dat men genoten heeft. Ik heb ook genoten, dus... over 2 weken weer.
0: Dankjewel, Gregory Rus. Gregory...
2: Je poras aan. Ik ben helemaal niet rustig. Dus,
0: Nee, ik zou Rusland zeggen.
2: Nee, rust of niet, nee. Ik ben Gregory Noordwijk. Op zon en feestdagen, excellentie.
0: Percy Olive, Percy. Purdy.
1: Well, dat roos squad.
0: Purdy, ga je gaan.
1: Ik hou het simpel aan. Tot over 2 weken. I want I eat you me.
2: Mm. You want you come on tomorrow, that's all.
1: Oh, that's all. It comes.
2: And the cliff, not Clifton.
1: The mataki, Sakka foro pot ne ere faya watere pure.
2: Gada? Meet Cliff. Jij nu.
0: Allee, Odo.
2: Jij nu.
0: Mira bana bon.
1: No, Shwaki.
2: Kom to me softly.
0: Moro je troje.
1: Ada Shwaki, man.
0: To letter, Jimmy. Moro we go fatu. Jij nu.
1: Boy, heb je gira. Am I go fruity, Anna? Am I go fruity?
0: Nee, dan gaan we dat niet doen. Dat doen we.
1: Nee, dat doen we oudjaar.
0: Om 9:30, om 9:30 en 2:30.
1: Ja, maar oudjaar, dan hebben we dan die echte type, de type one talk.
0: Oké.
1: Lekker van, ik moet er aan hoe weer ik klaar voor benauwd toe. Ik zal maar niet verder.
0: Je zal maar toch een opening vinden. Maar dat is een goeie.
1: Dus klagers kennen geen nood.
0: Oké, okay, dat is dus...
1: Het is mijn klagen.
0: Wacht even, ik wil het begrijpen. Ah, ja. Onder anno wie...
1: Ik klagen voor benauwd toe.

0: Yo, Paka B.
1: Paka bro.
0: What's going on, man? What's good?
1: Niet veel bijzonders. Kleine soort vissertje misschien.
0: Ah, G, ik bel Jandro gelijk op en ik kom gelijk die kans.
1: Dat was safe, safe. Zie je dadelijk.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

geliefde luisteraars. Ik groet u en heet u welkom bij het programma Word of God. Ik ben ouderling Patricia Babel, uw gastvrouw deze ochtend. We danken de Heere voor bescherming, kracht en liefde op deze nieuwe dag. Geliefden, onze maatschappij is tegenwoordig zo gehaast ingericht dat je alles meteen krijgt. Met één klik bestel je eten of start je een film. We reageren veel te snel en zonder na te denken. Vroeger dachten we eerst na voordat we iets zeiden. Nu sturen we meteen een boos bericht vanaf ons scherm. Sociale media maken dit nog erger, omdat hun algoritmen ruzies en boosheid belonen. Dit zorgt voor veel online strijd. Ook in het verkeer merken we dat mensen ongeduldig zijn en een korte lont hebben. Er vinden soms geldkanonaden en vechtpartijen plaats. Normen en waarden vervagen. Het lijkt wel alsof we niet meer kunnen wachten of ons kunnen inhouden. Juist daarom is zelfbeheersing nu belangrijker dan ooit. Het betekent eerst nadenken voordat je typt, handelt of spreekt. Zo brengen we zelf de rust terug die we zo hard nodig hebben. En dat brengt ons bij het thema van vandaag, zelfbeheersing, een superkracht en kenmerk van de vrucht van de Heilige Geest. De laatste eigenschap van de vrucht van de Heilige Geest is zelfbeheersing. Dit klinkt misschien wat afgezaagd, maar in de wereld van nu is het juist een superkracht. Het is de onmisbare basis waar onze hele samenleving op rust. Om te begrijpen wat zelfbeheersing precies is, moeten we eerst kijken naar het grotere plaatje, de vrucht van de Heilige Geest. We kunnen de vrucht van de Heilige Geest het best vergelijken met een grote sinaasappel. Die sinaasappel bestaat uit 9 verschillende delen die we niet los van elkaar kunnen zien. Ze horen allemaal bij elkaar en vormen samen één geheel. De Bijbel somt in de brief van de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22 tot 23, deze mooie eigenschappen op. Deze zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het mooie is, we hoeven deze goede eigenschappen niet zelf teweeg te brengen. De Heilige Geest zal het in ons uitwerken als we dicht bij God leven. Net zoals er aan een gezonde boom van zelf goede vruchten groeien. Als we er goed over nadenken, is zelfbeheersing het fundament waar onze hele samenleving op draait. Wat gebeurt er namelijk als we geen zelfbeheersing meer hebben? Dan stort de samenleving in. En dit kan op 3 manieren geschieden. De eerste, verdwijnt de veiligheid. Als iedereen direct toegeeft aan boosheid of frustratie, verandert elke kleine irritatie in het verkeer
of de supermarkt in een ruzie of vechtpartij. Zelfbeheersing zorgt ervoor dat we normaal met elkaar omgaan, ook als we geïrriteerd zijn. Ten tweede verdwijnt het vertrouwen. Een samenleving werkt alleen als we afspraken nakomen. Zonder zelfbeheersing kiest iedereen altijd direct voor zichzelf, voor snelle winst of voor liegen als dat makkelijker is. Samenwerken wordt dan onmogelijk. Ten derde zorgt het voor enorme problemen. Denk aan onbeheerste impulsieve inkopen, waardoor mensen grote onnodige schulden maken. Of het niet kunnen stoppen met ongezonde gewoontes. Zelfbeheersing helpt ons om verantwoordelijkheid te dragen voor ons eigen leven. En dan gaat het hier om mensen met verslavingen, mensen met koopzucht. Kortom, zelfbeheersing is de bescherming tegen totale chaos. Het zorgt ervoor dat we niet tegenover elkaar komen te staan, maar vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Maar waarom legt de Bijbel nou zoveel nadruk op zelfbeheersing? De Bijbel gebruikt een prachtig en herkenbaar voorbeeld om uit te leggen waarom zelfbeheersing zo hard nodig is. In het boek Spreuken hoofdstuk 25 vers 28 staat deze tekst. Wie zijn driften niet beheerst, is als een stad waarvan de muren zijn afgebroken. In de tijd van de Bijbel was een stad zonder muren volledig onbeschermd. Iedereen kon zomaar binnenlopen, de boel plunderen en vernielen. Er was geen enkele bescherming. De Bijbel zegt, zonder zelfbeheersing zijn wij die stad. We hebben geen muren. Elke verleiding, elke boze prikkel, elke flits van jaloezie of frustratie kan zomaar bij ons binnensluipen en onze hele dag of onze relaties vernielen. Zelfbeheersing is dus niet bedoeld om je te beperken, maar het is je geestelijke beschermmuur. Omdat het van ons egoïsme wint. Het helpt ons om nee te zeggen tegen boosheid en slechte gewoontes. Het brengt vrede, want het zorgt ervoor dat we eerst nadenken voordat we praten. Of iets doen. Dat voorkomt een hoop ruzies en gekwetste mensen. Het maakt ons betrouwbaar. Als we onszelf onder controle hebben, zijn we een goed voorbeeld en kan God op ons rekenen. En het allerbelangrijkste, het geeft rust. We zijn niet langer een prooi van onze emoties, maar we staan geestelijk sterk. Gelukkig hoeven we het niet zelf te doen. Omdat het een vrucht van de geest is, kunnen we erom bidden en helpt God ons hierbij. Vraag God aan het begin van je dag om de kracht om rustig en beheerst te blijven. Geliefden, we hebben kunnen zien dat zelfbeheersing
geen cliché is. In onze drukke maatschappij is het juist onze grootste geheime wapen. Uiteindelijk komt het hierop neer. Zonder zelfbeheersing worden we heen en weer geslingerd door onze gevoelens of zijn we een prooi van onze eigen emoties. Maar met zelfbeheersing bewaren we de rust, beschermen we onze naasten en staan we geestelijk stevig in onze schoenen. Laten we daarom niet langer een prooi zijn van alles wat er op ons afkomt, maar samen met de Heilige Geest bouwen aan die sterke beschermmuur in ons leven. Geliefden, als afsluiting wil ik samen met u bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, de wereld om ons heen is druk en vol prikkels. U weet hoe kwetsbaar we soms zijn. Soms voelen we ons als een stad zonder muren. We merken dat we snel worden meegesleept door onze emoties en opwellingen. We willen niet langer een prooi zijn van alles wat er op ons afkomt. Daarom bidden wij u vandaag om de rust en de vrucht van zelfbeheersing. Heer, geef ons de kalmte om eerst na te denken voordat we reageren. Als er frustratie, boosheid of haast opkomt, help ons dan om even te pauzeren en nee te zeggen tegen die verleidingen. Heilige Geest, wij vragen u om onze beschermmuur te zijn. Help ons om onze gedachten en onze tong in toom te houden. Geef ons de kracht om vriendelijk en beheerst te blijven in onze woorden en in onze daden. Laat uw rust overstromen in ons hart, zodat we stevig staan en een goede getuige kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Amen. Geliefden, ik bedank u voor deze morgen. Ik groet u. Ik ben Odeling Babel en ik zeg tot de volgende keer. Blessings.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Anansi! Anansi! Waar zit die fan nou weer? Kuba, hoe gaat het? Zo, lieve Lori. Ik zoek naar Anansi. Zeg maar een boeikje.
2: Senator, Maya.
1: Heb je Anansi gezien?
2: Ja, ja. Ik zag hem nog net met zijn gitaar langs gaan. Niet waar, lieve Lori?
1: Ja, en nog. En hij maakt de broeders. Hij zou voorzien je zeppen karal. Nou,
2: zo. Ik ben hier, Apokooi.
1: Die gekke fan. Hij speelt de hele dag, terwijl hij moet gaan werken voor de kinderen. Ja, en Koepes Kaimo was ook met hem. Hij blies de bas en kies kakelak speel de fluit.
2: Boe, boe, boe, boe. Kijk, kijk, kijk. Hij komt. Ja, ja. Daar komt hij aan.
3: Hallo, niet allemaal tegelijk. Ik heb maar vier armen en vier benen.
2: Hey,
3: op de fluit en ik op de gitaar. Banansi en

0: The notification on LIM.
1: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable. Number one.
5: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer. Tava paralyzed.

0: 91.7.
1: Oké.
2: Zanomang Nomusu. Livizana eke fasande. Efishita kanego.

0: Lim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: The notification on Lim.
2: Voel je niet schuldig als je ervoor kiest om te doen wat beter is voor jou.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

Plotseling had ik jou in mijn blikken. Je dook weg in een lijn 9. Ik vloekte me rot, want ik zat in een lijn 8. En het licht sprong op. Op het schoolerf liet je achterloos je zakdoek vallen.

Maar je zegt dat je moe bent. Ik wil je een drankje aanbieden. Maar je zegt dat je al iets besteld hebt. Ik wil je naar huis brengen.

is weer op, schatje. Je doet alsof je niet weet wat je doet, maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Je doet alsof je niet weet wat je doet, maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Want je geeft me kippenvel, doksevel, je bent mijn pijl, je tigre in mijn vel. En toch, toch doe je alsof je niet weet wat je doet, maar je weet wat je doet.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Van Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwikaman.
1: Oh, in Omwikaman.
2: Waar Omwikaman?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kongwe snel, tik alasan. Hey, wakti, buku wanta kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi. Ya, wanta lakwa fulma kote kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I been de abbewaking voor Improser NV, hoe ben je van jou?

0: todo taxo.
1: Arkis malontu, danti de da ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odofunadi. En a beskopu ftide, da taxo. Skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede, anno avang.
2: Shup, shup.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Sugar.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails en Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Wij groeten u, luisteraars, op deze donderdag van 8 oktober. Het nieuws op Lim FM 91.7 en limfm.com. Staatsrechtsgeleerde Hugo Fernandez Mendes kan zich terugvinden in het voorstel van bestuurskundige Eugène van der Zan met betrekking tot het rechtstreeks kiezen van de president door het volk van Suriname. Fernandez Mendes heeft echter over de inhoud enkele kanttekeningen. Hij zegt aan Lim FM voorstander te zijn van een brede discussie over dit onderwerp. De fundamenten van ons staatsbestel moeten onder een vergrootglas. In 1987 hebben wij een goede grondwet omarmd. In 2026, 39 jaren verder, is het de vraag in hoeverre deze grondwet toekomstbestendig is. In deze nieuwsuitzending hoort u het volledige vraaggesprek met staatsrechtsgeleerde Hugo Fernandez Mendes.
1: Nou, laat ik zomaar zeggen, ik ben heel erg blij met dit voorstel. Niet zozeer op inhoud, daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar met het feit dat hij zegt van nou, we hebben een president die zich om tal van redenen zou kunnen veroorloven om, wat Van der Zand zegt, het systeem te veranderen. En hier hebben we het over het regeerstelsel, waar eigenlijk al verschrikkelijk lang discussie over is, maar even los van die discussie, veel discussie over is, waar politieke partijen eigenlijk ook al heel erg lang vinden dat daar naar gekeken moet worden, en waar verschillende regeringen zich ook dat hebben voorgenomen. Ik denk dat heel erg veel mensen zich herinneren dat er een commissie Polane is geweest die op dit punt voorstellen doet. En dat is een commissie Weidenbos geweest die vooral over kiesstelsels gesproken heeft. Maar ook is ingegaan op het regeerstelsel. En ik heb hem, Jules Weidenbos, eigenlijk ook gesproken. Dus ik ben het heel erg eens. We moeten eens een keer spreken over het regeerstelsel. Een tweede overweging waarom ik het heel goed kan volgen, wat Van der Zan zegt, is dat je op dit moment een gek systeem hebt. Heel veel mensen zeggen de president is een hele sterke president. Voor een deel klopt dat natuurlijk. De minister-president is er niet meer. En een heel aantal bevoegdheden van de minister-president zijn overgegaan naar de president. Maar tegelijkertijd heeft de president ook gehouden waar zelf de minister-president van vroeger aan gebonden was, namelijk dat die president, minister-president en nu de president niet rechtstreeks gekozen wordt, verantwoording verschuldigd is aan de assemblee. En er is een artikel 74a, dat zeg ik voor de mensen die interesse hebben, die in 92 in de grondwet is ingebracht, waarin letterlijk staat dat de DNA de president naar huis kan sturen. Die drie dingen. En er staat ook in de grondwet dat de DNA het hoogste orgaan is en dat alle andere organen ondergeschikt zijn. En tegelijkertijd verwachten heel veel mensen wel heel erg veel van de president. En die discussie is gewoon heel erg lastig en dan die is ook nooit echt goed gevoerd. Zomaar heeft te zeggen om verschillende redenen. Dus ik ben blij en ik steun Van der Zan in het idee dat uitgerekend deze president, die heeft zichzelf eigenlijk ook beloofd, hè, van we gaan orde op zaken stellen, ook op het punt van de staatsordening. Dus laten we die discussie maar voeren. Op inhoud zegt hij, laten we die president gewoon kiezen door het electoraat, waardoor die een veel sterkere positie heeft. Als je dat wil, is dat een heel goed voorstel. Want dan ben je eigenlijk verlost, want dat is zijn achtergrond, van tal van afhankelijkheden die je hebt in, van politieke partijen. Laat ik het zo maar zeggen. Alleen je kunt. Ik ben blij met die discussie. Dus het zou goed zijn om die discussie te voeren. En er zijn redelijk veel mensen die inderdaad ook een echte sterke president willen. Met bevoegdheden om in elk geval 5 jaar te doen wat de president beloofd heeft in de verkiezingscampagne. Er zitten ook weer een aantal nadelen aan. Die moet je ook goed, denk ik, bespreken met elkaar. In de eerste plaats, als je kijkt naar die Surinaamse constellatie, naar de Surinaamse bevolking, naar het Surinaamse electoraat, is het wel een klein beetje de vraag of je een politieke president moet willen. En of die politieke president dan de steun zou kunnen krijgen van alle lagen in de bevolking. Want iedereen weet dat de meeste politieke partijen toch gebaseerd zijn op etnisch-culturele uitgangspunten. En zul je een president krijgen die inderdaad ook echt in staat zal zijn om die hele Surinaamse samenleving, het hele Surinaamse spectrum, om dat te vertegenwoordigen. En wil je inderdaad ook een president die heel erg oppermachtig is. Want dat is dan wel de achtergrond. Die kan dan natuurlijk dan regeren. Hè? Dat is het beeld. Wil je dat dan ook? En past het in Suriname? Of wil je meer een regering hebben die representatief is voor alle bevolkingsgroepen, want zo denken we in Suriname ook toch eens, vertrouwen heeft in iedereen, en weer misschien juist een niet-politieke president. Er zitten voor- en nadelen aan. Ik vind het veel belangrijker dat die discussie gevoerd wordt. Ik vind wel, als je een sterke president wil, zoals veel mensen ook echt willen, dan moet je die president, zoals het heet, een eigen mandaat geven. Die moet dus rechtstreeks ook door de kiezer gekozen worden. Maar vergis je niet, zelfs in een presidentieel stelsel zul je natuurlijk altijd een DNA hebben, een parlement hebben, die dezelfde bevoegdheid zal hebben. Dat is overal zo. Ook in de Verenigde Staten, waar we op dit moment misschien wel een te sterke president hebben. En die moet dan wel luisteren. Dus ook die president heel sterk is, maar bijvoorbeeld, denk aan Frankrijk. Hè, daar is de president rechtstreeks gekozen. Maar die president is heel erg machteloos als die niet gesteund wordt door een meerderheid in zijn of haar eigen parlement. Dus dan moet je heel goed naar kijken of je door het kiezen van, het rechtstreeks kiezen van een president, dus daarmee een sterker electoraal mandaat, of je daarmee inderdaad een echt sterker president krijgt. Want twee dingen. Je wil altijd dat die president verantwoording aflegt aan het parlement, met het parlement overlegt. En als de partij van de president niet een meerderheid heeft in het parlement, heb je ook een probleem. Maar ik vind het wel, ik vind het voorstel fantastisch, omdat het ons echt brengt tot een soort basisdiscussie die in Suriname te weinig gevoerd wordt. Willen we een sterke president die gekozen is? Er zullen vast heel veel mensen zijn die daarvoor gaan. Het zou goed zijn dat ze de voor- en de nadelen kennen. Of willen we een president die echt boven alle partijen staat. Dat is dan een niet-politieke president. Dus we kunnen denken aan weer de introductie van een minister-president. Of wil je inderdaad een president zoals het nu is, maar dan wat scherper, die niet de baas is. Je moet accepteren dat het parlement de baas is. Maar het parlement is ook weer een veel te grote algemene term, want uiteindelijk gaat het nooit om het parlement. De president zal niet gauw alle 51 parlementsleden achter zich krijgen. Dus dan gaat het om de meerderheid van het parlement. Ik wil die discussie heel graag voeren. Er zijn voordelen die waar Eugène van der Sand op doelt. Mensen kunnen ervoor gaan. Maar ik zou ook willen op tafel willen leggen, ik denk dat Eugène van der Sand erover moet nadenken, dat je altijd wel een parlement zult hebben. En dat je misschien niet een oppermachtige of te machtige president wil hebben in het land.
0: Maar als je toch die machtige president zou hebben, los van het parlement, zouden we niet met het systeem in de hand een duidelijke veiligheidsklep, om het maar zo te zeggen, niet kunnen inbouwen ter voorkoming van allerlei uitspattingen? van die sterke president?
1: Ja, ik zou niet weten hoe dat moet. Want de enige manier waarop je een president krijgt die te sterk wordt, en je weet, macht corrumpeert, hè, dat moet je mensen ook tegen beschermen. Zolang ze niet gekozen zijn, hebben ze de beste plannen. Als ze eenmaal op de stoel zitten, dat gebeurt in elk land, hè, dus niks bijzonders voor Suriname. Dan zie je dat ze een beetje afdrijven van wat ze de bevolking hebben beloofd. En soms doen ze dingen die ze niet beloofd hebben of doen het op een andere manier. En je moet, denk ik, het zo organiseren dat de bevolking, en namens de bevolking, het parlement op elk moment kan ingrijpen. Anders kun je hele gekke dingen zien. We kennen natuurlijk landen waar er erg sterke presidenten zijn geweest. En de sterkste presidenten, ja, die zitten nou eenmaal in ondemocratische landen. We hebben een democratische land, de Verenigde Staten, met een sterk president. Nou, dat is niet het goede voorbeeld, zou ik bijna zeggen. Hè? Dus je hebt echt altijd het parlement nodig. En dat kan wel. Ik vind Frankrijk wel het mooie voorbeeld. Laat ik Verenigde Staten maar laten wat het is. Hè? Frankrijk heb je het systeem dat dat de president rechtstreeks gekozen wordt, dat wel. Iedereen vindt, ja, dat is de sterke man. Maar iedereen die Frankrijk volgt de afgelopen jaren, dus zit Macron nu, maar ook zijn voorgangers, weet dat als de president niet een meerderheid in het parlement heeft, dan is hij of zij ook vleugellam. Want als die parlement steeds je begroting afwijst, om zo maar eens even te zeggen, dan kun je niks doen. Dus een echt sterke president heb je alleen maar in een ondemocratische staat. Nou, dat bedoelt Eugène helemaal niet. Die bedoelt, wil je een president hebben met slagkracht, die niet gechanteerd kan worden door kleine partijen, door persoonlijke belangen, die zeg maar een plan kan uitwerken waar hij 5 jaar het land tot ontwikkeling kan brengen. Maar het moet wel een democratische rechtsstaat blijven. Dus daar zit dan wel een dilemma in. Ik denk overigens dat je wel een heel eind komt als je ook kijkt naar het kiesstelsel dat je hebt in Suriname. Dus als je alleen maar naar de president kijkt, dan kom je er denk ik niet. Je moet ook naar het kiesstelsel kijken, want je moet altijd kijken naar de driehoek. De regering, hè, zeg maar, is de uitvoerende macht. En als je daar een vlag op zet, is dat de president. Die heeft een hele sterke bevoegdheid. Maar je wil altijd in een democratie ook een sterk parlement hebben. Die de regering kan controleren. En uiteindelijk de baas blijft namens het volk. Nou, eenmaal toch? En de rechterlijke macht laat ik even wat het is. Dat samenspel zul je altijd moeten hebben. Er zijn natuurlijk landen waar het zo is dat je... de Verenigde Staten is daar weer een mooi voorbeeld van. Een heel groot land, maar met maar 2 politieke partijen. Engeland, Verenigd Koninkrijk is er ook een voorbeeld van. Er zijn wel iets meer partijen, maar er zijn er niet zoveel als we in Suriname hebben. Dus je kunt natuurlijk ook kijken of je met het kiesstelsel, of je daar veranderingen in brengen. Daar zitten ook wel nadelen aan. Want als je zegt, je wil veel minder politieke partijen in de DNA hebben. Dat is echt te realiseren met kiesdrempels, met een heel aantal andere dingen. Met een soort kiesstelsel waar je dan over nadenkt. Dan kun je dus zeg maar makkelijker een meerderheid voor de president organiseren. Het nadeel daarvan is wel, het is een strijd met de traditie die Suriname natuurlijk ook heeft. Het is een multicultureel land waar we eigenlijk wel trots op zijn dat iedereen zich vertegenwoordigt, of veel mensen zich vertegenwoordigd weten. Dat zijn de voordelen en nadelen die afgewogen moeten worden. Maar we moeten echt die discussie voeren. Dus daarom steun ik echt wat Eugène van der Zand gezegd heeft. Laten we die discussie maar voeren. En deze president, het zou buitengewoon plezierig zijn als zijn legacy kan zijn. Dat is een discussie die al tientallen jaren wordt gevoerd. En met het oog op de toekomst van Suriname. Want kijk, stel je voor dat je vindt dat de grondwet van 87 een briljante grondwet is geweest. Hè? Dat het fantastisch is geweest, ook in de tijdsfase waar we toen verkeerden. Stel je voor dat je standpunt is. Dat is prima. weet dat er mensen zijn die dat standpunt ook zo huldigen. Op dat moment was het beste grondwet voor Suriname. Maar we zitten nu in 2026.
0: Ja, ja.
1: Suriname gaat echt een heel grote andere toekomst in. Dan mag je toch wel nadenken over de fundamenten van je staatsbestel.
0: Maar
1: dat hoef je dus niet per se te kritiseren. Ik ben wel een van de kritisanten, hè, maar ik vind het prima als mensen zeggen, het was toen een fantastische grondwet. Maar nu moeten we verder, is dit een grondwet die toekomstbestendig is?
0: Ja, maar
1: die vraag moeten we elkaar stellen, ja, toch?
0: Ja, maar is het ook geen mogelijkheid dat we dus gewoon blijven met het huidige systeem, met zoals de huidige president daar invulling aan geeft, maar met die verstande dat bij de samenstelling van de coalitie dat die coalitie dusdanig goed is voorbereid door een formateur, bij wijze van spreken, waardoor je eigenlijk de juiste bezetting krijgt. En waarbij het chanteren niet echt aan de orde komt. Want dat is mijn kritiek geweest in ons praatprogramma Bakad Natori. Dat coalities hier te snel gemaakt worden.
1: Kijk, ik ben er een voorstander van. Hè, dat we op een, dat is wat u zegt, daar ben ik het echt wel mee eens. Dat we kabinetten en regeringen, dat we meer tijd moeten nemen om kabinetten en regeringen te vormen. Het is de afgelopen 3 keer volgens mij echt helemaal niet goed gegaan. Dus dat je een formateur hebt, of een informateur hebt, dat is overigens ook de Surinaamse traditie, die ook echt gaat kijken en die informeert, en die kijkt wat is het draagvlak, en die probeert te komen tot een regering, tot een coalitie met een parlementaire meerderheid, waar je ook echt de eerste 5 jaar op mag bouwen. Dat is wat u feite zegt, hè? Dus dat moet er in elk geval gebeuren. Ik denk niet overigens dat de uitkomst van de formatie dan zal zijn dat je per se een regering en een coalitie krijgt waar je voor 5 jaar op kan bouwen. Zo is de politiek niet. Politiek heeft zijn eigen logica. De mensen zijn gekozen, zijn politieke partijen, die beloven wat, die gaan plechtig samenwerken en dergelijke. Maar iedereen weet dat er altijd ook individuele belangen zijn, dus het partijpolitieke belangen zijn en mensen gaan overlopen, zeg maar, dat soort dingen. Dat is overal ter wereld zo, dus ook in Suriname. En ik denk als u de staatkundige geschiedenis van Suriname een beetje kent, eigenlijk vanaf de jaren 50... dan weten we dat het probleem van overlopen en kleine partijen die altijd veel meer eisen en dergelijke, dat een gegeven is, ook in Suriname. Dus ik vrees dat dat niet lukt. Ik denk ook niet dat je staatkundig bestel gebaseerd moet zijn op de wijze waarop een bepaalde persoon dat invult. Ik heb een beetje zitten kijken hoe de verschillende presidenten de afgelopen jaren, tientallen jaren, het hebben ingevuld. Dat verschilt heel erg naar de persoon. Ik denk niet dat je als Suriname volwassener wordt, hè, ook meer tot de internationale gemeenschap gaat behoren, dat je je dat nog kunt veroorloven. Ik denk dat je staatkundig bestel zo ingericht moet zijn dat je niet te veel afhankelijk bent van de persoon die er zit. Ik denk dat die persoon die er zit, dat je staatsbestel normerend moet zijn, in de zin dat die persoon zich zal moeten houden aan, nou ja, wat in je grondwet en in je staatkundige praktijk past. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat je in Suriname de discussie voert, wil je een gekozen president hebben? En als de discussie, als de uitkomst heeft, we willen een gekozen president, omdat we de voordelen sterker vinden dan de nadelen, dan vind ik het prima. Alleen reeds omvangend het feit dat je staatkundig bestel dan helder is. En we hoeven niet altijd naar een Trumpiaanse manier, of sterke president, alle de Verenigde Staten te kijken. Er zijn tal van varianten. In Suriname is heel vaak nagedacht, in de jaren 80, 90, over het Franse model. Als je het vroege voorstel, wat ooit is de commissie Limapo, ik dacht in 81 of zo, gemaakt heeft, dan zul je zien dat heel vaak gekeken is naar het Franse model. Hè? Dus een gekozen president met een sterk parlement en een minister-president. Hè, dat heb je het Franse model, dus zeg maar ook. Waardoor de president zich als, weliswaar zijn partijman, maar hij kan zich ook als staatsman, presenteren. Dus ook de mensen die niet op hem gekozen hebben,

0: En ik ben blij dat hij dit voorstel doet, omdat ik proef echt een hele grote weerstand om naar die grondslagen van je staatsbestel te kijken. En ik denk dat je er, het is van 87, en ik denk dat je om de zoveel tijd goed moet kijken of de grondslagen van die samenleving nog past voor de uitdagingen waar we nu voor staan en voor morgen. Dat is echt niet gek dat je erover discussieert. Dus daarom ben ik wel blij met dit voorstel. Ik hoop dat vele mensen hem steunen. En ik hoop dat het parlement en politieke partijen, maar ook binnen de regering, het idee is, ja, laten we die discussie maar gaan voeren. Ja, laten we het ook echt voeren. In vrijheid voeren, met elkaar. En ik vind het prima als het op een presidentieel stelsel uitkomt, als dat de uitkomst is. Als de voor- en de nadelen prima zijn, dan is dat een prima uitkomst. Ik kan me ook voorstellen dat gegeven de discussie die er dan komt, en de voor- en de nadelen, en wat past in Suriname, wat voor soort samenleving hebben in Suriname, wat kennen we in Suriname, waar voelen we ons happy bij, dat het een andere variant wordt. Dat zou denk ik mijn persoonlijke keuze zijn, maar nogmaals, dat is een persoonlijke keuze.
1: Ja.
0: Ik vind het echt prima als mensen voor- en de nadelen, en dat ze tot het presidentieel stelsel komt, dat zou niet het eerste land zijn, hè. In de wereld, maar ik een heel klein voorbeeldje noemen, er zijn natuurlijk veel landen in Afrika die waren vroeger kolonies van Engeland, Verenigd Koninkrijk, die zijn echt allemaal met het parlementair stelsel onafhankelijk geworden binnen de kortste keren. Het waren het presidentiële stelsels. Ik teken er wel bij aan dat gebleken is dat het kiezen voor een eigen stelsel, zoals dat toen in Afrika gegaan is. Hè. Dus het werden allemaal presidentiële stelsel met meer afstand willen nemen van de kolonisator, dat het in elk Afrikaans land dat mislukt is. Daar zijn studies over die dat bekeken hebben. Dus de weg van de Westminster-democratie, noemden de mensen louders. Presidentieel stelsel ervan maken. Nou, daar werden die sterke presidenten, werden autoritaire dictators. Maar ik vind het vervelend om een beetje slechte voorbeelden te noemen. Dat kan natuurlijk ook goed gaan in Suriname. Als we naar Zuid-Amerika kijken, nou, dan hebben we natuurlijk ook heel veel verschillende soorten voorbeelden die ons niet altijd tot grote tevredenheid stellen. Hè. Maar als we naar het Caribisch gebied kijken, hè, Suriname is lid van de CARICOM, dus als we zeggen van nou, we willen meer lijken op wat er in CARICOM-landen gebeurt, nou, dan zie je in tegenstelling tot wat de keuze die in Afrika gemaakt is, dan zie je dat de meeste Caribische landen een vorm van een parlementair stelsel nog hebben. In Guyana is het gemengd, maar Trinidad is bekend, Jamaica is bekend, Barbados staat op zijn eigenlijk waarop. Dus je kunt ook kijken hoe dat in de regionale omgeving heeft gefunctioneerd, maar uiteindelijk moet Suriname een eigen keuze maken en elk stelsel die helder is, waar de voor- en de nadelen goed zijn afgewogen en dat het uitkomst is van een goede discussie, is prima. En als we die discussie maar met elkaar voeren.
1: Ja, tot slot, hoe beoordeelt u het huidig functioneren van de huidige president onder dit systeem?
0: Ja, dat vind ik moeilijk. Dat meen ik oprecht en ik probeer dus niet een soort uitweg te zoeken. Meestal probeer ik geen politieke oordelen te geven. Hè. Dat is misschien al wel opgevallen. Ik probeer me tot wat staatsrechtelijke inzichten te beperken. Ik denk echt dat de president probeert in zijn of in haar vermogen om de ontwikkelingen te brengen die ze ook beloofd heeft. Ik denk dat het een integere president is die echt hard werkt en haar beste doet. Tegelijkertijd functioneert de president in een systeem, in een structuur, in een harnas waar alle andere presidenten in hebben moeten functioneren vanaf 87. Eigenlijk ook vanaf 75 natuurlijk.

0: had ook een president, weliswaar in een ander stelsel. De structuur, dat harnas, dat staatkundig plaatje waar je in organiseert, dat bepaalt de mogelijkheid die een president heeft om het verschil te maken. En deze president kan niet anders doen dan blijven functioneren in de structuur die de grondwet heeft bepaald. En dat is, zoals we weten, toch heel erg gebaseerd op een coalitiestelsel. Dat heeft ook weer te maken met het kiesstelsel dat we hebben. Dus je zult steeds zien dat als je niet de meerderheid hebt in de assemblee, dan moet je toch echt luisteren naar iedereen. Dat maken ze in Nederland geloof ik nu ook mee. Daar hebben ze zoiets als een soort minderheidskabinet zelfs, die geen meerderheid heeft in het parlement hier. En die kunnen werkelijk echt heel erg weinig. Dus je kunt op zichzelf wel zeggen, nou, daar zit een president die echt het allerbeste met het land voor heeft. Maar dat heeft gewoon te maken met de beperkingen die er zijn. En structuren en tradities en culturen, ook een politieke cultuur die er bestaat, die zal altijd sterker zijn dan een individuele persoon. Ook al doet zij of hij zijn uiterste best. Ik denk dat het, daarom zei ik ook, de legacy zou heel erg belangrijk kunnen zijn, ook voor deze president, om het in die zin het verschil te maken, dat waar al haar voorgangers, en zonder enige uitzondering, van Financiaan tot Santokki, dan noem ze eigenlijk maar op, Boutersen, hebben altijd echt gezegd, je moet het echt wijzigen. De mensen die echt de handelingen van Suriname raadplegen, ik heb het gedaan verschillende malen, dus zullen zien dat wij als elke regering vond, we moeten echt goed kijken naar die grondwet. Echt goed kijken naar die grondwet. Soms stellen ze commissies in, die van fraaie adviezen gaven. Ik denk aan het advies van Polanen, dat echt ging over deze grondwet, ook de bestaande grondwet, maar daar gebeurt te weinig mee. Dus deze president zou het verschil kunnen maken door te zeggen, ik doe het wel, ik ga die discussie voeren en de uitkomst laten over aan de samenleving en het parlement, maar we gaan het nu wel wijzen. En dat zou heel erg mooi zijn en dat kan ze gewoon doen, denk ik. En ik denk dat ze dan de steun van iedereen zal krijgen en ook nodig heeft.
1: Staatsrechtsgeleerde Hugo Fernandez Mendes in gesprek met Lim FM. Hij zegt enthousiast te zijn over het voorstel van bestuurskundige Eugène van der Zand met betrekking tot het rechtstreeks kiezen van de president. Hij plaatste echter in dit vraaggesprek enkele kanttekeningen. Dit gesprek is later terug te zien op onze YouTube-channel. Tot zover het nieuws op Lim FM. Bedankt voor het luisteren en kijken. Ja.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Please, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Glim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Yama?
2: Enough, mamma mi. One minute, man, bribe that toch is in precies €100 no more gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar die no maar zijn na €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bossena €100 eten, zorg dat je doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama!
3: Hier heeft het menu van Eethuis Esseline. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, black eye pisi moxalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst en als add-on zoutvlees en een varkensstaart, zoetzure varken en pikante gehaktbal. Als groente hebben wij kousenband, gomawiri en bitawiri. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja Oso, naar een echte sweet tizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

0: Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
2: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, black eye pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst en als add-on zoutvlees en of varkensstaart, zoetzure varken en pikante gehaktbal. Als groente hebben wij koolsemand, gomawiri en bitawiri. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja oso nang a echte sweetessie fufosi. We staan aan de Bonnistraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
3: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyum, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
4: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Wij groeten u, luisteraars, op deze donderdag van 8 oktober. Het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Staatsrechtsgeleerde Hugo Fernandez Mendes kan zich terugvinden in het voorstel van bestuurskundige Eugène van der Zan met betrekking tot het rechtstreeks kiezen van de president door het volk van Suriname. Fernandez Mendes heeft echter over de inhoud enkele kanttekeningen. Hij zegt aan Lim FM voorstander te zijn van een brede discussie over dit onderwerp. De fundamenten van ons staatsbestel moeten onder een vergrootglas. In 1987 hebben wij een goede grondwet omarmd. In 2026, 39 jaren verder, is het de vraag in hoeverre deze grondwet toekomstbestendig is. In deze nieuwsuitzending hoort u het volledige vraaggesprek met staatsrechtsgeleerde Hugo Fernandez Mendes.
1: Nou, laat ik zomaar zeggen, ik ben heel erg blij met dit voorstel. Niet zozeer op inhoud, en daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar met het feit dat hij zegt van nou, we hebben een president die zich om tal van reden zou kunnen veroorloven om, wat Van der Zand zegt, het systeem te veranderen. En hier hebben we het over het regeerstelsel, waar eigenlijk al verschrikkelijk lang discussie over is. Maar even los van die discussie, veel discussie over is, waar politieke partijen eigenlijk ook al heel erg lang vinden dat daar naar gekeken moet worden. En waar verschillende regeringen zich ook dat hebben voorgenomen. Ik denk dat heel erg veel mensen zich herinneren dat er een commissie Polanen is geweest die op dit punt voorstellen doet. En dat is een commissie Weidenbos geweest die vooral over kiesstelsels gesproken heeft. Maar ook is ingegaan op het regeerstelsel. En ik heb hem, Jules Weidenbos, eigenlijk ook gesproken. Dus ik ben het heel erg eens. We moeten eens een keer spreken over het regeerstelsel. Een tweede overweging waarom ik het heel goed kan volgen wat Van der Zand zegt, is dat je op dit moment een gek systeem hebt. Heel veel mensen zeggen de president is een hele sterke president. Voor een deel klopt dat natuurlijk. De minister-president is er niet meer. En een heel aantal bevoegdheden van de minister-president zijn overgegaan naar de president. Maar tegelijkertijd heeft de president ook gehouden waar zelf de minister-president van vroeger aan gebonden was. Namelijk dat die president, minister-president en nu de president niet rechtstreeks gekozen wordt. Verantwoording verschuldigd is aan de assemblee. En er is een artikel 74a, dat zeg ik voor de mensen die interesse hebben, die in 92 in de grondwet is ingebracht, waar het letterlijk staat dat de DNA de president naar huis kan sturen. Die drie dingen. En er staat ook in de grondwet dat de DNA het hoogste orgaan is en dat alle andere organen ondergeschikt zijn. En tegelijkertijd verwachten heel veel mensen wel heel erg veel van de president. En die discussie is gewoon heel erg lastig. En dan die is ook nooit echt goed gevoerd. Om het zomaar eens even te zeggen, om verschillende redenen. Dus ik ben blij en ik steun Van der Zand in het idee dat uitgerekend deze president, die heeft zichzelf eigenlijk ook beloofd, hè, van we gaan orde op zaken stellen, ook op het punt van de staatsordening. Dus laten we die discussie maar voeren. Op inhoud zegt hij, laten we die president, laten we die gewoon kiezen door het electoraat, waardoor die een veel sterkere positie heeft. Als je dat wil, is dat een heel goed voorstel. Want dan ben je eigenlijk verlost, want dat is zijn achtergrond, van tal van afhankelijkheden die je hebt in, van politieke partijen. Laat ik het zo maar zeggen. Alleen je kunt. Ik ben blij met die discussie. Dus het zou goed zijn om die discussie te voeren. En er zijn redelijk veel mensen die inderdaad ook een echte sterke president willen. Met bevoegdheden om in elk geval 5 jaar te doen wat de president beloofd heeft in de verkiezingscampagne. Er zitten ook wel een aantal nadelen aan. Die moet je ook goed, denk ik, bespreken met elkaar. In de eerste plaats, als je kijkt naar die Surinaamse constellatie, naar de Surinaamse bevolking, naar het Surinaamse electoraat, is het wel een klein beetje de vraag of je een politieke president moet willen. En of die politieke president dan de steun zou kunnen krijgen van alle lagen in de bevolking. Want iedereen weet dat de meeste politieke partijen toch gebaseerd zijn op etnisch, culturele uitgangspunten. En zul je een president krijgen die inderdaad ook echt in staat zal zijn om die hele Surinaamse samenleving, het hele Surinaamse spectrum, om dat te vertegenwoordigen. En wil je inderdaad ook een president die heel erg oppermachtig is. Want dat is dan wel de achtergrond. Die kan dan natuurlijk dan regeren. Hè? Dat is het beeld. Wil je dat dan ook? En past het in Suriname? Of wil je meer een regering hebben die representatief is voor alle bevolkingsgroepen, want zo denken we in Suriname ook toch eens, vertrouwen heeft in iedereen, dan wil je misschien juist een niet-politieke president. Er zitten voor- en nadelen aan. Ik vind het veel belangrijker dat die discussie gevoerd wordt. Ik vind wel, als je een sterke president wil, zoals veel mensen ook echt willen, dan moet je die president, zoals het heet, een eigen mandaat geven. Die moet dus dan rechtstreeks ook door de kiezer gekozen worden. Maar vergis je niet, zelfs in een presidentieel stelsel zou je natuurlijk altijd een DNA hebben, een parlement hebben, die dezelfde bevoegdheid zal hebben. Dat is overal zo. Ook in de Verenigde Staten, waar we op dit moment misschien wel een te sterke president hebben. En die moet daar wel luisteren. Dus ook als die president heel sterk is, maar bijvoorbeeld, denk aan Frankrijk. Hè, daar is de president rechtstreeks gekozen. Maar die president is heel erg machteloos als die niet gesteund wordt door een meerderheid in zijn of haar eigen parlement. Dus dan moet je heel goed naar kijken of je door het kiezen van, het rechtstreeks kiezen van een president, dus daarmee een sterker electoraal mandaat, of je daarmee inderdaad een echt sterker president krijgt. Want twee dingen: je wil altijd dat die president verantwoording aflegt aan het parlement, met het parlement overlegt. En als de partij van de president niet een meerderheid heeft in het parlement, heb je ook een probleem. Maar ik vind het wel, ik vind het voorstel fantastisch, omdat het ons echt brengt tot een soort basisdiscussie die in Suriname te weinig gevoerd wordt. Willen we een sterke president die gekozen is? Er zullen vast heel veel mensen zijn die daarvoor gaan. Het zou goed zijn dat ze de voor- en de nadelen kennen. Of willen we een president die echt boven alle partijen staat? Dat is dan een niet-politieke president. Dus we kunnen denken aan weer de introductie van een minister-president. Of wil je inderdaad een president zoals het nu is, maar dan wat scherper, die niet de baas is. Hij moet accepteren dat het parlement de baas is. Maar het parlement is ook weer een veel te grote algemene term, want uiteindelijk gaat het nooit om het parlement. De president zal niet gauw alle 51 parlementsleden achter zich krijgen. Dus dan gaat het om de meerderheid van het parlement. Ik wil die discussie heel graag voeren. Er zijn voordelen die waar Eugène van der Sand op doelt. Mensen kunnen ervoor gaan. Maar ik zou ook willen op tafel willen leggen, ik denk dat Eugène van der Sand erover moet nadenken, dat je altijd wel een parlement zult hebben. En dat je misschien niet een oppermachtige of te machtige president wil hebben in het land.
0: Maar als je toch die machtige president zou hebben, los van het parlement, zouden we niet met het systeem in de hand een duidelijke veiligheidsklep, om het maar zo te zeggen, niet kunnen inbouwen ter voorkoming van allerlei uitspattingen? van die sterke president?
1: Ja, ik zou niet weten hoe dat moet. Want de enige manier waarop je een president krijgt die te sterk wordt, en je weet, macht corrumpeert, hè, dat moet je mensen ook tegen beschermen. Zolang ze niet gekozen zijn, hebben ze de beste plannen. Als ze eenmaal op de stoel zitten, dat gebeurt in elk land, hè, dus niks bijzonders voor Suriname, dan zie je dat ze een beetje afdrijven van wat ze de bevolking hebben beloofd. En soms doen ze dingen die ze niet beloofd hebben of doen het op een andere manier. En je moet, denk ik, het zo organiseren dat de bevolking, en namens de bevolking, het parlement op elk moment kan ingrijpen. Anders kun je hele gekke dingen zien. We kennen natuurlijk landen waar er erg sterke presidenten zijn geweest. En de sterkste presidenten, ja, die zitten nou eenmaal in ondemocratische landen. We hebben een democratisch land, de Verenigde Staten, met een sterk president. Nou, dat is niet het goede voorbeeld, zou ik bijna zeggen. Hè? Dus je hebt echt altijd het parlement nodig. En dat kan wel. Ik vind Frankrijk wel het mooie voorbeeld. Laat ik Verenigde Staten maar laten wat het is. Hè? Frankrijk heb je het systeem dat dat de president rechtstreeks gekozen wordt, dat wel. Iedereen vindt, ja, dat is de sterke man. Maar iedereen die Frankrijk volgt de afgelopen jaren, dus zit Macron nu, maar ook zijn voorgangers, weet dat als de president niet een meerderheid in het parlement heeft, dan is hij of zij ook vleugellam. Want als die parlement steeds je begroting afwijst, om zo maar eens even te zeggen, dan kun je niks doen. Dus een echt sterke president heb je alleen maar in een ondemocratische staat. Nou, dat bedoelt Eugène helemaal niet. Die bedoelt, wil je een president hebben met slagkracht, die niet gechanteerd kan worden door kleine partijen, door persoonlijke belangen, die zeg maar een plan kan uitwerken waar hij 5 jaar het land tot ontwikkeling kan brengen. Maar het moet wel een democratische rechtsstaat blijven. Dus daar zit dan wel een dilemma in. Ik denk overigens dat je wel een heel eind komt als je ook kijkt naar het kiesstelsel dat je hebt in Suriname. Dus als je alleen maar naar de president kijkt, dan kom je er denk ik niet. Je moet ook naar het kiesstelsel kijken, want je moet altijd kijken naar de driehoek. De regering, hè, zeg maar, is de uitvoerende macht. En als je daar een vlag op zet, is dat de president. Die heeft een hele sterke bevoegdheid. Maar je wil altijd in een democratie ook een sterk parlement hebben. Die de regering kan controleren. En uiteindelijk de baas blijft namens het volk. Nou, eenmaal toch? En de rechterlijke macht laat ik even wat het is. Dat samenspel zul je altijd moeten hebben. Er zijn natuurlijk landen waar het zo is dat je... de Verenigde Staten is daar weer een mooi voorbeeld van. Een heel groot land, maar met maar 2 politieke partijen. Engeland, Verenigd Koninkrijk is er ook een voorbeeld van. Er zijn wel iets meer partijen, maar er zijn er niet zoveel als we in Suriname hebben. Dus je kunt natuurlijk ook kijken of je met het kiesstelsel, of je daar veranderingen in brengen. Daar zitten ook wel nadelen aan. Want als je zegt, je wil veel minder politieke partijen in de DNA hebben. Dat is echt te realiseren met kiesdrempels, met een heel aantal andere dingen. Met een soort kiesstelsel waar je dan over nadenkt. Dan kun je zeg maar een makkelijker meerderheid voor de president organiseren. Het nadeel daarvan is wel, het is een strijd met de traditie die Suriname natuurlijk ook heeft. Het is een multicultureel land waar we eigenlijk wel trots op zijn dat iedereen zich vertegenwoordigt, of veel mensen zich vertegenwoordigd weten. Dat zijn de voor- en de nadelen die afgewogen moeten worden. Maar we moeten echt die discussie voeren. Dus daarom steun ik echt wat Eugène van der Zand gezegd heeft. Laten we die discussie maar voeren. En deze president, het zou buitengewoon plezierig zijn, als zijn legacy kan zijn, dat is een discussie die al tientallen jaren wordt gevoerd. En met het oog op de toekomst van Suriname. Want kijk, stel je voor dat je vindt dat de grondwet van 87 een briljante grondwet is geweest. Hè? Dat het fantastisch is geweest, ook in de tijdsfase waar we toen verkeerden. Stel je voor dat je standpunt is. Dat is prima. weet dat er mensen zijn die dat standpunt ook zo huldigen. Op dat moment was het de beste grondwet voor Suriname. Maar we zitten nu in 2026.
0: Ja, ja.
1: Suriname gaat echt een heel grote andere toekomst in. Dan mag je toch wel nadenken over de fundamenten van je staatsbestel.
0: Maar
1: dat hoef je dus niet per se te kritiseren. Ik ben wel een van de kritisanten, hè, maar ik vind het prima als mensen zeggen, nee, het was toen een fantastische grondwet. Maar nu moeten we verder, is dit een grondwet die toekomstbestendig is?
0: Ja, maar
1: die vraag moeten we elkaar stellen, ja, toch?
0: Ja, maar is het ook geen mogelijkheid dat we dus gewoon blijven met het huidige systeem, met zoals de huidige president daar invulling aan geeft, maar met die verstande dat bij de samenstelling van de coalitie dat die coalitie dusdanig goed is voorbereid door een formateur, bij wijze van spreken, waardoor je eigenlijk de juiste bezetting krijgt. En waarbij het chanteren niet echt aan de orde komt. Want dat is mijn kritiek geweest in ons praatprogramma Bakad Natori. Dat coalities hier te snel gemaakt worden.
1: Kijk, ik ben er een voorstander van. Hè, dat we op een, dat is wat u zegt, daar ben ik het echt wel mee eens. Dat we kabinetten en regeringen, dat we meer tijd moeten nemen om kabinetten en regeringen te vormen. Het is de afgelopen 3 keer volgens mij echt helemaal niet goed gegaan. Dus dat je een formateur hebt, of een informateur hebt, dat is overigens ook de Surinaamse traditie, die ook echt gaat kijken en die informeert, en die kijkt wat is het draagvlak, en die probeert te komen tot een regering, tot een coalitie met een parlementaire meerderheid, waar je ook echt de eerste 5 jaar op mag bouwen. Dat is wat u feite zegt, hè? Dus dat moet er in elk geval gebeuren. Ik denk niet overigens dat de uitkomst van de formatie dan zal zijn dat je per se een regering en een coalitie krijgt waar je voor 5 jaar op kan bouwen. Zo is de politiek niet. Politiek heeft zijn eigen logica. De mensen zijn gekozen, zijn politieke partijen, die beloven wat, die gaan plechtig samenwerken en dergelijke. Maar iedereen weet dat er altijd ook individuele belangen zijn, dus het partijpolitieke belangen zijn en mensen gaan overlopen, zeg maar, dat soort dingen. Dat is overal ter wereld zo, dus ook in Suriname. En ik denk als u de staatkundige geschiedenis van Suriname een beetje kent, eigenlijk vanaf de jaren 50... dan weten we dat het probleem van overlopen en kleine partijen die altijd veel meer eisen en dergelijke, dat een gegeven is, ook in Suriname. Dus ik vrees dat dat niet lukt. Ik denk ook niet dat je staatkundig bestel gebaseerd moet zijn op de wijze waarop een bepaalde persoon dat invult. Ik heb een beetje zitten kijken hoe de verschillende presidenten de afgelopen jaren, tientallen jaren, het hebben ingevuld. Dat verschilt heel erg naar de persoon. Ik denk niet dat je als Suriname volwassener wordt, hè, ook meer tot de internationale gemeenschap gaat behoren, dat je je dat nog kunt veroorloven. Ik denk dat je staatkundig bestel zo ingericht moet zijn dat je niet te veel afhankelijk bent van de persoon die er zit. Ik denk dat die persoon die er zit, dat je staatsbestel normerend moet zijn, in de zin dat die persoon zich zal moeten houden aan, nou ja, wat in je grondwet en in je staatkundige praktijk past. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat je in Suriname de discussie voert, wil je een gekozen president hebben? En als de discussie als uitkomst heeft, we willen een gekozen president omdat we de voordelen sterker vinden dan de nadelen, dan vind ik het prima. Alleen reeds omvangend het feit dat je staatkundig bestel dan helder is. En we hoeven niet altijd naar een Trumpiaanse manier of sterke president aan de Verenigde Staten te kijken. Er zijn tal van varianten. In Suriname is heel vaak nagedacht, in de jaren 80, 90, over het Franse model. Als je het vroege voorstel wat ooit is de commissie Limapoog, dacht in 81 of zo, gemaakt heeft, dan zul je zien dat heel vaak gekeken is naar het Franse model. Hè? Dus een gekozen president met een sterk parlement en een minister-president. Hè, dat heb je het Franse model dus zeg maar ook. Waardoor de president zich als, weliswaar zijn partijman, maar hij kan zich ook als staatsman presenteren. Dus ook de mensen die niet op hem gekozen hebben of niet haar gekozen hebben, representeert hij. Ik vind het prima om ook naar zo'n model te kijken. En uiteindelijk kiest de samenleving. Hè? Uiteindelijk kiest de samenleving. Hè? Maar die discussie moeten we voeren. En Van der Zand doet een voorzet.

0: Het is van 87. En ik denk dat je om de zoveel tijd goed moet kijken of de grondslagen van die samenleving nog past. Voor de uitdagingen waar we nu voor staan en voor morgen. Het is echt gek, niet gek dat je erover discussieert. Dus daarom ben ik wel blij met dit voorstel. Ik hoop dat vele mensen hem steunen. En ik hoop dat het parlement en politieke partijen, maar ook binnen de regering, het idee is, ja, laten we die discussie maar gaan voeren. Ja, laten we het ook echt voeren. In vrijheid voeren, met elkaar. En ik vind het prima als het op een presidentieel stelsel uitkomt, als dat de uitkomst is. Als de voor- en de nadelen prima zijn, dan is dat een prima uitkomst. Ik kan me ook voorstellen dat gegeven de discussie die er dan komt, en de voor- en de nadelen, en wat past in Suriname, wat voor soort samenleving hebben in Suriname, wat kennen we in Suriname, waar voelen we ons happy bij, dat het een andere variant wordt. Dat zou denk ik mijn persoonlijke keuze zijn, maar nogmaals, dat is een persoonlijke keuze.
1: Ja.
0: Ik vind het echt prima als mensen voor- en de nadelen, en dat ze tot het presidentieel stelsel komt, dat zou niet het eerste land zijn, hè. In de wereld, mag ik een heel klein voorbeeldje noemen, er zijn natuurlijk veel landen in Afrika die waren vroeger kolonies van Engeland, Verenigd Koninkrijk, die zijn echt allemaal met het parlementair stelsel onafhankelijk geworden, binnen de kortste keren. Het waren het presidentiële stelsels. Ik teken er wel bij aan dat gebleken is dat het kiezen voor een eigen stelsel, zoals dat toen in Afrika gegaan is. Hè. Dus dat werden allemaal presidentiële stelsels met een afstand willen nemen van de kolonisator. Dat het in elk Afrikaans land dat mislukt is. Daar zijn studies over die dat bekeken hebben. Dus weg van de Westminster democratie, hè, noemden de mensen louder. Presidentieel stelsel ervan maken. Nou, daar werden die sterke presidenten werden autoritaire dictators. Maar ik vind het vervelend om een beetje slechte voorbeelden te noemen. Dat kan natuurlijk ook goed gaan in Suriname. Als we naar Zuid-Amerika kijken, nou, dan hebben we natuurlijk ook heel veel verschillende soorten voorbeelden die ons niet altijd tot grote tevredenheid stellen. Hè. Maar als we naar het Caribisch gebied kijken, hè, Suriname is lid van de CARICOM, dus als we zeggen van nou we willen meer lijken op wat er in CARICOM-landen gebeurt, nou, dan zie je in tegenstelling tot wat de keuze die in Afrika gemaakt is, dan zie je dat de meeste Caribische landen een vorm van een parlementair stelsel nog hebben. In Guyana is het gemengd, maar Trinidad is bekend, Jamaica is bekend, Barbados noemt ze eigenlijk maar op. Dus je kunt ook kijken hoe dat in de regionale omgeving heeft gefunctioneerd, maar uiteindelijk moet Suriname een eigen keuze maken en elk stelsel die helder is, waar de voor- en de nadelen goed zijn afgewogen en dat een uitkomst is van een goede discussie, is prima. En als we die discussie maar met elkaar voeren.
1: Ja, tot slot, hoe beoordeelt u het huidig functioneren van de huidige president onder dit systeem?
0: Ja, dat vind ik moeilijk. Dat meen ik oprecht en ik probeer dus niet een soort uitweg te zoeken. Meestal probeer ik geen politieke oordelen te geven. Hè. Dat is misschien al wel opgevallen. Ik probeer me tot wat staatsrechtelijke inzichten te beperken. Ik denk echt dat de president probeert in zijn of in haar vermogen om de ontwikkelingen te brengen die ze ook beloofd heeft. Ik denk dat het een integere president is die echt hard werkt en haar best doet. Tegelijkertijd functioneert de president in een systeem, in een structuur, in een harnas waar alle andere presidenten in hebben moeten functioneren vanaf 87. Eigenlijk ook vanaf 75 natuurlijk had ook een president, weliswaar in een ander stelsel. De structuur, dat harnas, dat staatkundig plaatje waarin organiseert, dat bepaalt

0: de mogelijkheid die een president heeft om het verschil te maken. En deze president kan niet anders doen dan blijven functioneren in de structuur die de grondwet heeft bepaald. En dat is, zoals we weten, toch heel erg gebaseerd op een coalitiestelsel. Dat heeft weer te maken met het kiesstelsel dat we hebben. Dus je zult steeds zien dat als je niet de meerderheid hebt in de assemblée, dan moet je toch echt luisteren naar iedereen. Dat maken ze in Nederland geloof ik nu ook mee. Hè. Daar hebben ze een soort minderheidskabinet zelfs, die geen meerderheid heeft in het parlement hier. En die kunnen werkelijk echt heel erg weinig. Dus je kunt op zichzelf wel zeggen, nou, daar zit een president die echt het allerbeste met het land voor heeft. Maar die heeft gewoon te maken met de beperkingen die er zijn. En structuren en tradities en culturen, ook een politieke cultuur die er bestaat, die zal altijd sterker zijn dan een individuele persoon. Ook al doet zij of hij zijn uiterste best. Ik denk dat het, daarom zei ik ook, de legacy zou heel erg belangrijk kunnen zijn, ook voor deze president, om het in die zin het verschil te maken, dat waar al haar voorgangers, en zonder enige uitzondering, hè, dat van Venetiaan tot Santokki, dan noem ze eigenlijk maar op, Boutersen, hebben altijd echt gezegd, je moet het echt wijzigen. De mensen die echt de handelingen van Suriname raadplegen, ik heb het gedaan, verschillende malen, dus zullen zien dat wij als elke regering vond, we moeten echt goed kijken naar die grondwet. Echt goed kijken naar die grondwet. Soms stellen ze commissies in die van fraaie adviezen gaven. Ik denk aan het advies van Polanen dat echt ging over deze grondwet, ook de bestaande grondwet, maar daar gebeurt te weinig mee. Dus deze president zou het verschil kunnen maken door te zeggen, ik doe het wel, ik ga die discussie voeren, en de uitkomst laten over aan de samenleving en het parlement, maar we gaan het nu wel wijzen. En dat zou heel erg mooi zijn. En dat kan ze gewoon doen, denk ik. En ik denk dat ze dan de steun van iedereen zal krijgen en ook nodig heeft.
1: Staatsrechtsgeleerde Hugo Fernandez Mendes in gesprek met Lim FM. Hij zegt enthousiast te zijn over het voorstel van bestuurskundige Eugène van der Zand met betrekking tot het rechtstreeks kiezen van de president. Hij plaatste echter in dit vraaggesprek enkele kanttekeningen. Dit gesprek is later terug te zien op onze YouTube-channel. Tot zover het nieuws op Lim FM. Bedankt voor het luisteren en kijken.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lego.
1: Hier heeft het menu van Eethuis Esseline. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, black eye pisi moxalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst en als add-on zoutvlees en een varkensstaart, zoetzure varken en pikante gehaktbal. Als groente hebben wij kousenband, gomawiri en bitawiri. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso naar een echte sweet tizzy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb Unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: 91.7.

ekis malontu, dan ti de da u kondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odofuna di. En a beskopu ti de, da takso, skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede, anno avang. Shup, shup.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Seniority, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gasfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Hoi mama.
8: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
7: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
8: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
7: Mama, ik zei 50 euro.
8: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
7: Ik zei 50 euro, mama, 50.
8: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
7: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
8: Maar jij dan nog? In zin via Western Union, die Appengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top. De smijt is aan het gaan. Is top dat je zin in een trappen is, dat is de one.
7: Ja, maar ik

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
2: BT, Atakidis na O.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en... Misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

En tire baga na wo loma lini baga. Helemaal klaar voor op 91.7. 917 mag je ook zeggen. Je radio is op 917. LimFMC.com. En YouTube later als je rustig wil kijken met jouw pinda. Een pakje pinda en een beetje melk. Of jouw chips met cola. Of misschien een tros bakoven. En een sap. De combinatie layer, hè. Of gewoon met een flesje water. Of met een wijntje. Met een sigara. Of gewoon lekker knus bij elkaar kijken naar Baganatori. Met uw hoofd op uw mansen buik. Of uw hoofd op uw vrouw haar schouders. Zolang je maar kijkt en er uit kan leren. 8 oktober is het, is maar zijn verjaardag, die idee. Wie versteert je naar jou? Allemaal zijn verjaardag, die baya, het is jouw dag. Alas masang esiki. Well, what can we say? Beterschap. En waar er tranen zijn van verdriet en pijn. Sari. Pornesma. Nou, ik denk dat ik mag starten met mijn eerste gast, hè. Daar ben ik. Ik denk, dames en heren, dat ik mag starten met een gast. Bij wezen van uitzondering. Iemand zegt welke onderwerpen hebben we vandaag. Nee, dat gaan we nooit zeggen. Baganatori Bigging hebben we geen onderwerpen. Het gaat zoals het moet gaan. Egolik famous go. En ik dacht dat ik met de gast zou beginnen, maar ik kijk even naar me. Hoe zeg je dat? Want die gast, ik had die afspraak voor. Laat me even kijken hoor. Oh ja, 2:15. Maar het is nog geen 2:15. Pas over een minuut.

0: sien se gas in de Maiko straat en ry kom. Kan het vir my checken dat het wat snel kunnen kofferen. Mensen, ja, ik ben goed uitgerust. Ja, goed, wat is goed? 5 uur slaap. Ja, een beetje goed, ja, goed. Die mannen zeggen tegen ons, we moeten 8 uur slapen. Maar ja, de man voor nu, ik bedoel, lukt niet altijd. Lem dan een blakke planga, 100%, dankjewel. Planga, tranga. Dankjewel, dankjewel, Mitchell Simons. Je kan ook een planga ook toe. Zoek een tranga stabiel wang aan de hand van jouw vorm van visie. Isabi. En dan de planga lijn naar het aan, Isabi. De juiste plangas. Ja, we zijn een beetje klaar voor de baganatori. Die gas is er straks. En dan heb ik die tori voor Amasa Smokkela Alesi. Aman trekt een vordering in. Hij had geen keus natuurlijk. Maar ik vraag me af. Even Amas Smokkela Sani. Im Srotaman. Isabi, zo simpel is het. If mis smokkel we srotomi. Dus mino denk ik dat. Maar ja, we komen straks op die tori terug. Minister Noor Salim heeft kort voor ons ingesproken. Lucia Toli zegt, Blackie is mooier dan Bruintje. Ik vind dat zelf ook hoor, ik ben gek op Blackie. Bruintje komt wanneer we echt moeten lezen. Maar ik ben persoonlijk mina Blackie, dat is eerlijk. Mina Blackie na. Daarom ben ik sorry toen ik hem niet kon vinden. Maar ik kon vinden onder een stoer. En Blackie geven we niet makkelijk weg. Maar Bruintje deed, dus Bruintje komt dadelijk in meestal naar het tweede deel. Mensen, ik heb mijn dingen hier even geschreven, want ik zou iets bekendmaken. Nee, ik ga mijn biggie weer eten aan mijn biggie weer eten aan Melonita. Maar ik wil hiermee, ik wil dit ding wel aan de orde stellen, want ik heb gelezen mijn grote zus, Filia Kramp, op FB, die heeft iets verkeerds begrepen. En ze zei op FB, I'm just connecting the dots. Maar in dit geval is er nog geen enkele dots die we hoeven te connecten, want ik kom niet met een dubbele agenda. En ik kan mezelf, dames en heren, in de spiegel aankijken. En ik heb gezegd, en ik heb niet gezegd, er moet een nieuwe partij komen. Dat heb ik niet gezegd. Wij hebben gezegd, is er volgens u behoefte aan een nieuwe partij? Dat mitaki. Minotakwa nyon partij Muskong. We hebben gevraagd, is er behoefte aan een nieuwe partij? Dat hebben we gezegd. En ik ben niks aan het masseren, want ik heb gelezen, de presentator van Baganatori is aan het masseren om dat te verkopen voor mensen. Want Dino Boutersen moet president worden. En Meriba is zal samen met Dino Boutersen partij leiden. Wie wat wil doen, interesseert me niet. Maar ik bespreek elke dag, dames en heren, vraagstukken. Isabi. En ik ben in die samenleving en ik hoor mensen zeggen. Minodelijk meneer, ik hoor vele mensen zeggen. Midat klari nanga stem. Terecha mi stem karta me brome want mina bribi en noas mamoro. Dat ga met hij heen. Eerlijk, ik hoor die dingen toch. Ik ga mijn hoofd niet in het zand steken. Ik hoor ze. En ik hoor ook mensen zeggen. Ote wo fin wantu eerlijk smayon wantu nyons masano be abi. Ote wo fin desmarati. Of of na sogar de straf voor ons jij nakomt dat we opgescheept zitten met mensen die middelmatig presteren. Ik hoor dat ook. En op grond daarvan hebben we dus gezegd, en misschien valt het toevallig samen hoor met uittreden Meriba, maar geloof me, toen ik dat ding zei, was Meriba absoluut niet en geen enkel deel van mijn grote kop. Dus, ik weet niet. Nee, ik heb me een beetje eraan gestoord, toch? Ik masseer niks voor niemand. Ik masseer niet. Als ik iets wil verkopen voor het publiek, doe ik het gewoon openlijk. Ik ga niet masseren. Ik kom en ik zeg, dit is het. Meneer masseer. Dames en heren. En ergens als we ook een stuk verantwoordelijkheid hebben, moeten we de gemeenschap niet opjutten. De man Bouders is daar in Amerika, die zet zijn straf uit. Iedereen, precies, misschien wil de man, als hij terug is, een zeg maar, heel ander leven teruggetrokken ergens achter in Komowene of ergens achter Brokopondo. Dus als we, ik weet, je moet op basis van feiten dingen presenteren. Begrijp je niet? Omdat Mariba even iets geroepen heeft, dan moeten we dat overnemen en zeggen, dat is het. Wat gaat Bouters zelf doen? Hey, ik druk steeds hierop. Isabi. Dus het is geen kwestie van de gemeenschap eigenlijk beginnen op te jutten met dit soort dingen. Want nogmaals, wij hebben die vraag gesteld en ik heb de reacties van de mensen kunnen volgen. En sommige mensen hebben gezegd, nee, we hebben geen behoefte aan geen enkele nieuwe partij. We blijven met VAP, NDP, NPS, ABOP, PL. We zullen zien hoe de vernieuwing in die partijen zal gebeuren. Andere mensen hebben gezegd, ja, Limbo, je hebt gelijk, want Mico Weri. Maar laten we kijken naar welke kant het opgaat. Maar over niemand op te jutten met Dino Bouterse president en met Meriba. Anders praten we mensen na zonder enige houvast en zonder bewijs en zonder echt harde feiten. Isabi, dus ik denk dat ik masseer nogmaals niks hoor. Ik heb geen behoefte aan massageronden. Ik ken me al 30 jaar in Baganatori. Heeft me een serwans aan mijn koda, mijn serie en mijn tak, dit is hem. Mijn commasseer. En ik heb geen dubbele agenda. Ik ben zoals ik ben. Ik ben openlijk. What you see is what you get. That's it. Isabi, ik heb geen masker op. Ik ben zoals ik ben. En ik denk dat de meeste mensen dat kunnen beamen, toch? Ik bedoel, en ik zeg gewoon open, ook eerlijk. Ik zeg eerlijk. Anderen durven dat niet te zeggen. Ik ben NDP. Dat ben ik, ja. Maar Lim FM niet. Dat is het verschil. En mensen moeten dat accepteren. En mensen moeten dat begrijpen. Begrijp je? Mijn medewerkers zijn vrij. Als iemand op de nieuwsdienst hebt, is die persoon vrij. Doe je werk naar behoren. Het enige wat je niet moet doen is, er zijn natuurlijk standaardregels. Begrijp je? Over je verantwoordelijkheid moet je kennen. We bespreken geen rassen. We bespreken niet mensen hun geslacht. We komen niet aan mensen hun seksuele voorkeur. We komen niet aan mensen hun uiterlijk. Aan mensen hun geloof. Dat zijn standaard dingen. Waar je dus als medewerker op de nieuwsdienst of presentator achter die microfoon scherp op moet letten. Begrijp je? Daar heb je geen enkel probleem met mij. Maar als je vandaag wilt praten met Del Castillo of morgen met noem eens iemand van de NPS, Roseline Daan, of je wil een uitgebreid interview met Hugo Asset, en daar heb je Van der San aan de andere kant, daar heb je, iedereen mag praten op de zender. Dat is geen enkel probleem. Ook Velia Kramp heeft uitgebreid hier op deze zender gesproken en haar mening gewoon open en eerlijk. En ik heb er nooit gezegd, hey, dat moet u niet zeggen. Begrijp je? Dus, wij masseren niks. We hebben niks om te masseren. What you see was what you get. En dat zeg ik nogmaals, voor alle duidelijkheid. En ik denk inderdaad dat we die discussie moeten voeren van, moet er iets nieuws komen? Of moeten we de bestaande partijen dwingen? Moeten we de druk opvoeren op de bestaande partijen om het inderdaad over een andere boeg te gooien, om inderdaad die vernieuwing te brengen in hun partij? Een soort van facelift. Niet alleen met poppetjes, maar ook in hun handelen, in hun denken, in hun partijprogramma's, in everything. That's what we're talking about. Mensen, als je tenminste zegt van nee, geen nieuwe partij. Nou, dan laten die partijen die er zijn tenminste nog meer gaan zitten op de manier hoe ze hun organisatie inrichten. De inrichting van die organisatie. En daar moeten we rustig over kunnen praten. En daar moeten we ook voorstellen rustig over kunnen geven. Zonder spoken achter elke boom te zien van die masseert en die is bezig met het scenario. Of die is bezig de weg te plaveien voor deze of gene. You know? Maar goed, ik vond dat even nodig om het te zeggen. Ik heb zelf ook gereageerd hoor, op die post. Heel nuchter. Zonder te belanden in een wel eens niet eens ding. Maar goed, mijn studiogast is er al. Hij is weliswaar van een bekende politieke partij, maar hij heeft niet zijn politieke jas aan. Aristo Kelly. Jongens, hebben jullie een tissue om een mooie bruintje een beetje hier schoon te vegen? Ik ga Aristo in beeld brengen terwijl ik bruintje een beurt geef. Aristo Vego.
1: Ai, mi defa, fi.
0: Vego, jongen.
1: Ai, mi defa, lang weer, hè.
0: Ja. Je bent jaren terug geweest bij de SRS. Dat was een spannende uitzending. Aristo, hey, hoe kom jij die naam, jongen? Natuurlijk je ouders, hè?
1: Ai, mijn vader was in de jaren 80 een beetje gecharmeerd van Aristide. Het is niet zo goed met hem afgelopen, Haiti, toch?
0: Mm-hmm. Oh, Aristide. Hij die president.
1: Ja.
0: Ik kan wel niet drapen, jongen.
1: Ai.
0: President Aristide. Wat was zijn voornaam ook alweer? Jean-Claude, no?
1: Ja, I think something.
0: Jean-Claude Aristide.
1: Ja.
0: Je mag niet geschiedenis geschreven, Haiti, man.
1: Ai.
0: En daarom heb je dus. Maar je hebt toch niet de trekken van Aristide?
1: No, man.
0: Anders gaat Rusland met.
1: No, man, weer breed. Dus toevallig heb ik laatst een YouTube. Maar volgens mij werd hij een beetje krankzinnig op het einde, toch? Zwellustig. Maar ze hebben een Griekse draai, Aristo, eraan gegeven. Aristo, zo is het.
0: Hoe lang ben je al in Suriname?
1: Dus 2009, Mikombaka. Want ik ben in Den Haag geboren, hè? Dus ik ben in Nederland.
0: Je weet, Suriname, ze hebben het ding sterk.
1: Ja.
0: De laatste keer ook. De man is Arkise Taki.
1: Ja.
0: De man is Arka inhoud.
1: Zoals om je accent.
0: Maar er ontstaat een discussie over de manier accent. Waarop je praat.
1: Ja, klopt.
0: Dus daarom heb ik je gevraagd.
1: Ja. Nee, dus ik ben
0: en je in maakt Nederland. Het niet, zo praat je.
1: Ik ben in Nederland geboren. Mijn ouders woonden in Nederland geboren. Mijn ouders woonden in. We waren de enige blakkamangs daar in die buurt. Dus ja,

0: waar je die boomskreek buigt naar Boomskreek Ringweg. Je hebt daar zo'n soort visstand en een groentestand op het verlengde van de Johannes Vermeerstraat, Leo Heinemanstraat. Wilfred Grimmestraat, ja. Ja. Dus dat is het blok met haker in bank. Dan gaat het om Anamoestraat, dus dan Savannah Casino, Copernicusstraat.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is drie. Mm-hmm. Vier is aan de overkant van de Boomskreek. Daar heb je 4 en 5. 4 gaat tot Rembrandtstraat en 5 gaat aan de andere kant van Rembrandtstraat. En 2 is, wat heb je daar voor landmarks? 2 is...
1: Maar jij bent in 3.
0: Ja. Ja. 2 is... Aan de overkant van CY Coffee. Is dat bij CY Coffee dit?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, dus daar heb je 2 en 1 is aan die kant.
1: Oké, okay, en jij hebt voor mij gestuurd... Uh-huh. Ik lees het al, het is een soort flyer. Daadkracht Noord 26.
0: Klopt.
1: Zo heet die organisatie van je niet.
0: Dus dat gaan we vrijdag
1: op. Vrijdag 9 oktober, Tamara. 6 uur tot BAM. Tweede Beauty Crew toe. Oprichting Daadkracht. Oh, jullie gaan het niet oprichten.
0: Buurtvereniging AI.
1: Aannameleden. Maar eigenlijk Mimkong.
0: Ja, toch.
1: Ik maak deel uit van die omgeving.
0: Ja, precies. Dit valt ook.
1: Op vrijdag 9 oktober, dit is het persbericht. Daar zei je dus. Dit alles zei je voor woorden.
0: Ja. Dit gedeelte is heel belangrijk om te komen. Hè? Dit wijkgedeelte hier.
1: Maar kijk. Je moet me even vertellen. Want de eerste biertie Kroetu is gehouden. Het was succes. Dat is druk. De DC dacht ik was er ook bij.
0: Deze en nog wat.
1: Maar ik ga je zeggen, ik kom elke avond hier. En elke avond rij ik ter voorkoming, want ik weet niet wanneer die mannen de Gongrijpstraat gaan maken hoor. Dat is dan mijn rijtour tunnel aan, toch? Mm-hmm. En dan kom ik in de... Wie is die straat hier? Copernicus, no?
0: Copernicus, ja.
1: En dan kom ik in de Gongrijpstraat. Maar ik ga je zeggen, Aristo, het lijkt erop dat vanaf die biert die crew toegehouden is van jou en de organisatie, dat er nog meer dames zijn bijgekomen.
0: Meer?
1: Met Taigi. Jij lijkt de man s'avonds bij een meer binnen. Rij langs.
0: Mm-hmm. Ik ga soms kijken.
1: Confriari. Je ziet ze vanaf daar bij Tulp.
0: Schietbaan weg.
1: Ja, Tulp, voorbij Tulp. Tot aan de brug waar die man een gasbom, bij de bank.
0: Ja,
1: dan ga ik links.
0: Ja,
1: wat er verder gebeurt, weet ik niet. Ik ga meestal links.
0: Ja, ja.
1: Maar het lijkt alsof ze zijn toegenomen.
0: Nou, dat is zorgwekkend. Mm. Want we hebben een hele goede afspraak met de buurtmanager gemaakt. En hij stuurt ons soms ook die video's. Want er wordt wel geserveerd. Dus dat het er meer zijn geworden, dat hoor ik nu.
1: Je moet het echt checken.
0: Ik ga checken.
1: Aan de andere kant vraag ik me af. Als de mensen niet tot last zijn. Uh-huh. Uiteindelijk moeten we sowieso een area hebben van... Uh-huh. Deze mensen van het oudste beroep, zeggen ze nog. Uh-huh. Zoals in het buitenland gebeurt. Maar ik bedoel, als ze rustig zijn en ze staan daar langs de straat. En hij vindt dat hij moet langsrijden of hij moet daar bezig doen. Alles weer hard op.
0: Ja, dus daarom dat...
1: Andere problemen die we moeten aanpakken.
0: Tuurlijk, sowieso. Maar onderschat het niet. Voor de buurtbewoners is het iets wat ze niet prettig vinden. Dat ze het in een directe omgeving hebben. En in ons blok, dan praten we over het blok van de Anamoestraat. Daar was het wel een probleem en het is daar gewoon minder geworden. Dus de Toetonnenlaan, eerlijkheid gebiedt mij. Ik heb het puur bekeken vanaf het stuk van Haker in Bank. Dus waar jij afslaat naar links. Mm. Ik heb het over het gebied tussen Haker in Bank en...
1: Waar de Brazilianen zijn.
0: Zeg maar dat casino, zeg maar dat stuk, dat hele stuk daar. Daar is het wel minder geworden.
1: Ja, ja.
0: Dus, want daar kom ik s'avonds als ik mijn boodschappen doe, 8 uur, 9 uur, zie ik bijna niets meer. Mm. Maar ik zal dat stuk bekijken van de Toetonnenlaan. Kijk, dat stukje van de Toetonnenlaan naar achteren waar Tulp zit, is een ander gebied dan het stukje Haker in Bank waar het casino. Daar heb je echt eigenlijk die woningen en die straten ertussen.
1: Je ziet ze echt vanaf Tulp tot naar achteren. Me kon tegi dat we regelen.

0: Hai.
1: En ja, als manager kom ik elke avond hier.
2: Ja.
1: Dus ik zie dat elke avond.
0: Nou, dan gaan we dat standaard sowieso vrijdag ook weer op. Ik ga vandaag.
1: Maar goed, eerlijk eens wel zeggen. Mm-hmm. Ik hoor de mensen geen. Ik hoor niet dat ze zich schuldig maken aan geluidsoverlast. But I'm just passing through. Dus mm-hmm. ik weet niet mm-hmm. wat daarna gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Maar check het.
0: Ja.
1: Alle duidelijkheid.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is niet het grootste probleem, hè, waar jullie op willen richten.
0: Nee, het is een van de problemen. Mm. Kijk, we hebben ook te maken met de goudopkoopbedrijven die er tussen de gewoon in de woonwijken worden geplaatst. De luchtvervuiling die daarmee gepaard gaat. We hebben ook te maken met kolossale panden die opgetrokken worden naast woonhuizen. Waarbij de omliggende bewoners niet worden geconsulteerd. Waarbij we nu als vereniging ook dus die vergunningen waar die woningen op, die gebouwen op worden gezet, onder de loep nemen. En dan zie je dus, dan constateer je dus dat sommige van die zaken panden als woonhuis worden, een vergunning hebben van een woonhuis en dan last minute wordt het aangepast. Dat soort situaties krijgen we. We hebben ook te maken met drugsproblematiek van verslaafden die in de wijken rondtrekken, vaak buitenlandse verslaafden die je niet eens kan aanspreken omdat ze de taal niet spreken. Er zijn een heleboel problemen waar we mee te maken hebben.
1: Ik ben tot het begin bij de brug, Limbo, dus daarom weet je. Tot het begin bij de brug.
0: Ja, dus dat zijn dus bij de brug, dus aan de overkant. Ja. Dus waar u afslaat, daar begint ons deel. En daar is het echt minder geworden. Maar ja, ik vind dat dat gebied, als het daar zo is, we zullen gaan kijken wat daar gaande is.
1: Mm-hmm. Ja, oké, jullie gaan de buurtorganisatie opzetten.
0: Mm-hmm.
1: Wat zou volgens jou de kracht moeten zijn van een buurtorganisatie? Mm-hmm. Want ik ga je eerlijkheid zeggen, ik vind dat alle buurten zich moeten organiseren, mm-hmm. verenigen.
0: Ja. Nou, natuurlijk heb je de zakelijke kant van het verhaal. Dus dat is eigenlijk wat ik net aangaf. Dat je dus gezamenlijk gaat kijken van, hey, hoe kunnen we de buurtkwaliteit gezamenlijk met de autoriteiten samen op niveau houden of verbeteren. En tegelijkertijd ook een stukje verbroedering. Hè? Gezellig bij elkaar komen, leuke activiteiten organiseren. Dus het is tweeledig. Het zakelijke gedeelte heeft nu natuurlijk de bovenhand. En wat we dus met de vereniging gaan doen, is we gaan dus afspraken maken. We hebben onze taakstelling, namelijk dat we opkomen voor de belangen van de bewoners in de buurt. Maar wat ook belangrijk is, is dat op het moment dat wij bijvoorbeeld iets constateren, bijvoorbeeld er komt een restaurant midden in een woonwijk, dat restaurant zorgt voor geluidsoverlast, dan staan wij als buurtbewoners naast die bewoner die klachten heeft, geluidsoverlast, en dan gaan we stappen ondernemen tegen die ondernemer. Natuurlijk met de wet in de hand. Dat er wel rekening wordt gehouden met de leef- en woonvreugde van de desbetreffende bewoners in dat gebied. Dus dan komt er een extra pressiemiddel aan de ene kant. Ik merk dat de autoriteiten heel blij zijn met wat wij doen. We hadden de laatste situatie dat de school moest gaan beginnen. En die brug die vanaf, hier aan de achterzijde is er een brug, die gaat dan langs dat restaurant Sugar op de Berm. Is er een loopbrug die naar de Plutostraat gaat, toch? Is er een loopbrug. Dus parallel aan die brug waar je over rijdt, als je die bocht, dus als je bij Hakerinbank in die bocht rijdt, dan ga je met de bocht mee, dan kom je op de Copernicusstraat. In die bocht is er een loopbrug, toch? Die komt hier aan de achterkant. Die was kapot. En dan hebben we dus de DC hebben we dus aangegeven van, hey, de school begint over 2 weken.
1: Oh, die brug.
0: Ja, toch, die houten loopbrug. Dat is niet eens zo lang geleden gemaakt, hoor, maar dat is een andere topic.
1: Die brug. Ik denk aan
0: miljoenen. Ja, toch, miljoenen brug.
1: Brokken,
0: helemaal.
1: Serieus.
0: Ai, ala udupori. Dat is gewoon weer die, man. Ja, is weer die.
1: Niet eens zo lang terug.
0: Niet lang terug. Ja,
1: over.
0: hele fanfare dingen daar. Pori uit.
1: Nog een
0: ja, houd erop. Dus,
1: schaamteloos, man. Ja. Normaal.
0: Ja. Dus we hebben dat aangegeven aan de DC van, hey, doe wat, over 2 weken begint de school. Die kinderen gaan in het water vallen, het is niet te doen. Binnen een week, Limbo, heeft de DC die brug samen met die ondernemer. Die ondernemer die zit op die berm, dus er is een soort van afspraak dat als je de berm gebruikt, ben je ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Binnen een week is die brug gerepareerd.
1: Maar nou, voorbaar gaat dat.
0: We hebben het wel met goede materialen laten doen. Ja. Dus maar, kijk, we moeten natuurlijk naar een stukje verduurzaming gaan. Dat is weer een ander chapiter. Maar om maar aan te geven van zo'n vereniging geeft eigenlijk een DC, maar ook de autoriteiten, als het ware pinies van hey, doe dit, doe dat, doe, waardoor die DC ook weer zijn werk beter kan doen. Snap je? En we krijgen daar goede feedback op. Ook van de buurtmanager, die is heel erg betrokken. Dus ja, weet je, in die hoedanigheid heeft het zijn plek en zijn functie.
1: Ja. Maar wat missen we nog in buurt voor jou?
0: Wat we nog missen?
1: Moet ik je zeggen.
0: Ja.
1: Parken.
0: Kijk.
1: Om te relaxen.
0: Ja. Gewoon een bankje om even op te zitten.
1: Ik
0: naast
1: praat er elke dag over.
0: Ja. Kijk, en dit zijn dus de dingen. Dit zijn dus de dingen die wij dus ook met z'n allen kunnen bespreken. Want kijk, zo'n buurtvereniging kan dan ook naar een bestemmingsplan gaan kijken. Hmm. Van zo'n buurt. Toch? En dat stukje is iets wat we ook op onze, binnen onze taakstelling plaatsen. Van hé, waar komen onze ontspanningsplekken? En dan is het aan de DC om te kijken hoe die de middelen voor vrij kan maken. Er zijn zoveel goten hier op Noord die je eigenlijk zou kunnen dempen voor het aanbrengen van inderdaad een loopveld of een sportveld of een open lucht gym. Of gewoon een park waar je kan zitten. Mm. Weet je, dus. En daar kan je als buurtvereniging je dan voor hard gaan maken. Mm. En het hoeft niet altijd te zijn dat je dit soort dingen met Lantimony doet. Hè. Er zijn ook bedrijven die willing zijn om te sponsoren. Er zijn fondsen die je kan aanschrijven om dergelijke initiatieven te ontplooien. Mits het natuurlijk goed omschreven staat. En ik denk dat, of tenminste, dat is niet wat ik denk, zo'n buurtvereniging als orgaan kan dan, met natuurlijk vanuit hun legitimiteit, kunnen ze voor dat soort zaken opkomen en realiseren. Dus ik vind het spannend. Ik verwacht vrijdag ook echt een. De mensen appen de hele dag door over alles en niet wat er gaande is. Dat het een spannende bijeenkomst gaat worden.
1: Ja, ik kom zo op die bijeenkomst. Mm-hmm. Hoe zit het met de veiligheid? Sommige buurten zijn zo goed georganiseerd. De mannen hebben een buurtwacht.
0: Ja.
1: En eigenlijk, net als wat ik gezegd heb, dat je dus parken zou moeten hebben in haast elke buurt. Zo denk ik dat je ook niet alles aan de politie kan overlaten. Maar een stabiele en goed betrouwbare buurt waar ze op zijn plaats zijn.
0: Ja, ja. Nou ja, nu bij ons, in onze wijk hebben we dus wel een buurtwacht waar we dus voor betalen.
1: Natuurlijk, je moet betalen. Je betaalt. Bereid zijn te betalen.
0: Ja, volgens mij 100 SED per maand.
1: Ah.
0: Is niet veel, toch?
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Nee, dus 100 SED per maand. En dan komen ze dus in de nacht, ik geloof 3 keer, rondrijden op een bromfiets.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dat doen we dan als straat. Eigen alle huishoudens.
1: Mm.
0: Dus ja, het werkt. Ik moet zeggen, in onze wijk valt het wel. Zijn we wat dat betreft wel echt gezegend qua inbraken. Ik vind dat we een veilige buurt hebben.
1: Mm.
0: Wat dat dan gaat. Dus dat, daar zijn we wel blij mee. Maar ja, we betalen er wel voor.
1: Oké. Okay. Mm-hmm. Vrijdag aanstaande, hoe laat?
0: Is 6:00.
1: 6:00. Mm-hmm. Hebben jullie die vergadering?
0: Mm-hmm.
1: En hoe hebben jullie die vergadering uitgezet?
0: Dus we hebben de DC zal aanwezig zijn met zijn team.
1: En wie is DC?
0: DC Marlon Budeke.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Ja, dus hij is met zijn team aanwezig. De RR en DR-leden van zowel Rainfield als Blauwgrond zijn aanwezig. De buurtmanager is aanwezig met zijn team. En het is wel mooi, dus de heer Veller, okay. Agent Veller. De heer Miranda, de vorige DC van Paramaribo, zo bekende van jou zelf, denk ik.
1: Mm. Jerry
0: Miranda, ja. Die zal ook, die was de vorige keer aanwezig, maar hij was voorheen DC. Mm. Maar hij is ook de manager, hè, van
1: de buurtwacht.
0: Van de buurtwacht, ja, klopt, ja. Klopt.
1: Doet een goede job. No-nonsense guy.
0: Ja, hij is, Miranda is sowieso no-nonsense. Ik bedoel, ik herinner me Miranda. Toen ik net terug was in Suriname, ging ik bijna elke week naar Tapzee gewoon die kant op.
1: Hmm.
0: En ik denk dat hij toen in die periode DC werd van ja, Para.
1: Was een lust om naar Para.
0: Juist. Precies. Je zag gelijk het verschil toch, toen hij daar kwam. dat was echt... Zo herinner ik zijn werk daar, zeg maar. Dat was echt een lust inderdaad, langs die weg zo, alles netjes.
1: Oké, okay, dus dit is, mm-hmm. dit is de oprichting van de buurtorganisatie.
0: Klopt. Ja. En evaluatie van de eerste Biertikuruto.
1: Ja.
0: Dus daarom was ik net niet blij toen ik hoorde van dat er meer vrouwen staan. Omdat in de feedback die we vanuit de buurt-app kregen, is dat het juist minder is geworden. Dus dat zouden we dan morgen juist als compliment meegeven. Maar we gaan dus evalueren. Mm-hmm. We hebben het de eerste Biertikuruto hebben we het gehad over dus die prostitutie langs de weg. We hebben het gehad over geluidsoverlast. Met dat van die druk. Pijpen, bromfietsen met drukpijpen. Ik weet niet of u laatst heeft gezien, hè, hoe die bromfietsen in beslag zijn genomen daar bij Wilhelmina-straat. Er is een gevolg daarvan geweest, hè?
1: Nee, maar die van mij niet.
0: Oh, my god.
1: Nee, ik klets hem.
0: No, maar ze hebben flink wat bromfietsen in beslag genomen. De drugspanden, hè? Dus we hebben ook een probleem op, bij ons in het blok althans, dat een leegstaande huizen Limbo, die langdurig leegstaan, die buitenlandse verslaafden, om het maar zo te noemen, die loeren die huizen en dan nemen ze gewoon een intrekker in.
1: Mm.
0: En niemand haalt ze eruit. En dan worden het drugshuizen.
1: En de buitenlanders die dus bijna overal te vinden zijn.
0: Nee.
1: Hoe zit het daarmee? Cubanen, Brazilianen, Venezolanen.
0: Ja. Hm? Ja, dus die
1: zijn occuperen hier in de buurt, hoor.
0: Bepaalde occuperen gewoon leegstaande panden.
1: Hm.
0: En kijk. Ik denk dat wij de komende tijd, en dat is een beetje een ander invalshoek. Maar er schijnt dus een wet te zijn, en ik ben dat dus nu aan het onderzoeken. Er schijnt een wet te zijn van een ene major Horp. Dat dus zulke leegstaande panden, eigenlijk dat de overheid daar nog steeds iets over te zeggen heeft, zeg maar. En we moeten dat wel bestuderen. Want er zijn heel veel mensen die een huis nodig hebben. En dan denk ik van ja, dan kunnen we dat liever op een goede manier aanpakken. Mm. En dit aan onze eigen Surinamers toekennen. En daar goede afspraken over maken. In plaats van dat we het nu voor de natuur laten. En dat buitenlanders hun intrek daarin nemen. En onze Surinamers zitten maar te hokken in huizen met 10, met 5, 4, 5 gezinnen. 10 personen in één huis, dan heb ik zoiets van, dan laten we liever kijken naar een regeling waarbij we onze eigen mensen eerst kunnen helpen.
1: Mm.
0: Weet je? Dus, maar goed, dat is een ander politiek verhaal. Maar dit kraak, huizen die dus door vreemdelingen worden gekraakt, is een van de problemen. En het verhandelen van drugs in de woonwijk. Want wat je ziet is, als er dus het moment dat er een drugsdealer zich komt vestigen in de wijk, dan trekt het dus die verslaafde aan. Waardoor je dus waardoor kinderen niet eens meer veilig op straat kunnen spelen. Omdat die verslaafde hun route gaat dwars door de straten heen.
1: Mm-hmm.
0: En er heeft een grote inval door de politie plaatsgevonden. Dat was operatie Clean Sweep. En ze hebben iets van 4 of 5 drugspanden ontruimd.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja. Het is wel weer lastig, want het lijkt erop dat het moment dat het wordt ontruimd, vangen ze nooit die volledige vangst. Dus die personen staan na een korte periode weer op straat en dan gaat het verhaal voort. Dus hier moet ook weer naar gekeken worden wat voor zwaardere maatregelen er getroffen kunnen worden tegen mensen die in deze handel zitten.
1: Nou, ik vind het prachtig wanneer nogmaals buurten zich organiseren.
0: Ja.
1: Jullie hebben geen andere storende dingen in de buurt.
0: Nou, onderschat dat van die goudopkoopbedrijven niet. Ik ben net hier naartoe gekomen. Er zijn er echt een aantal.
1: Hmm.
0: En het worden er steeds meer. Hmm. Ook een van de dingen waar we mee zitten is dat er dat iemand gewoon zijn huis heeft dan ineens vereist er een kolossaal gebouw naast. Dat niet wordt gedaan met de omringende. Dat stoort mensen echt. Mensen die hun jarenlang keihard hebben gewerkt. Denken van ze gaan nu van hun pensioen genieten. En dan hebben ze ineens een gigantisch bedrijvencomplex naast hun huis. Ze kunnen niet eens het licht meer zien van buiten, van binnenuit. Weet je? Dus ik bedoel, dat soort problemen. Maar we hebben ook op onze lijst staan zaken als straten die onderlopen, kolken die schoongemaakt moeten worden, of straatverlichting die niet optimaal functioneert. Ja. Dus het is heel uiteenlopend, de zaken die we krijgen. En de Beauty Crew van vrijdag is eentje die tot BAM duurt. Dus dat betekent dat we daardoor ook alle mensen echt de gelegenheid geven. Natuurlijk volgens een bepaald tijd. Hè, dus niet dat mensen hele preken gaan geven. Maar dat ze wel een zegje kunnen doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, ik kijk als er wat reacties zijn. Uh-huh. Goedemiddag Limbo. In de Johannes Kruislandstraat nummer 26... is een woonhuis na 6 uur erg druk. Geen idee wat er daar gebeurt. Het vermoeden is goudopkoop. Dat staat hier.
0: Johannes Kruis.
1: Ja, Kruislandstraat. Boedelpercelen kan je niet afpakken. Mensen uit Nederland hebben dit probleem veroorzaakt.
0: Mm-hmm.
1: Zegt mevrouw Wijnaldum.
0: Dat is inderdaad vaak vergeten. Nou, ze noemt het boedelproblemen, maar wat ik begrijp is dat je ook gewoon vergeten percelen hebt. Mensen hebben inderdaad zijn naar Nederland vertrokken, hebben een perceel gekocht en niemand weet dat het perceel überhaupt op hun naam staat. En dan vergeet men het gewoon. Er zijn heel wat percelen die op eigenaar staan van, en men weet niet eens, mensen in Nederland weten niet eens dat ze een perceel hier hebben.
1: Wat ik mis in de woonwijken zijn bomen. Bomen langs de straten.
0: Goed punt.
1: Helemaal geen groen. Ja. Je ziet geen groen meer.
0: Nee, dus dat zijn de zaken die ook in onze taakstelling worden opgenomen. Dat we dus plekken gaan, dus als buurt kijken waar we dat soort initiatieven kunnen nemen.
1: Ja.
0: Om het groen te verbeteren.
1: Oké, ik lees nou even verder.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet. Ik weet niet voor 1000%. Nee, ik weet voor 1000% dat wij in de buurt totaal verziekt worden. Er gaat nu gelet worden op de grootopkoopbedrijven. Maar weet je op hoeveel adressen, als je door de buurt loopt, bijna elke week 600 tot 800 liftcilinders worden geleverd. Kan echt niet alleen voor het koken zijn, toch? Voor mij zijn het gewoon verborgen quick verbrandingsinstallaties in woonhuizen.
0: Huh?
1: Daarop zou ook gelet moeten worden, zegt Erwin.
0: Ja, ja. Kijk, Noord is een hub waar er nu heel wat goud verhandeld wordt. En daarom dat er een advies ook is gekomen naar ons toe om te pleiten voor checkpoints. Checkpoints op Noord, verschillende checkpoints op Noord. Waar trucks gewoon gecheckt worden. Trucks die uit het binnenland komen en trucks die naar het binnenland afreizen. Zodat je eigenlijk daardoor meer controle, meer checks en balances hebt. Op de Toetonnenlaan een checkpoint. Wellicht ook hier op waar je richting Combe gaat. Waar je op de weg naar Maretraite. Dat er checkpoints komen. Ringweg wellicht een checkpoint. Want dit is gewoon vreselijk. En we hebben het niet door. Maar onze gezondheid gaat er gewoon aan. Je ademt het in en je hebt het niet door. Het maakt je gewoon ziek.
1: Oké, even kijken hoor, als er nog wat is voor jou.
0: Uh-huh.
1: Lembo, Paramaribo Noord zag er ook heel veel netter en mooier uit in de tijd van meneer Miranda.
0: Uh-huh.
1: Cliff, de naam van de premier van Haiti was Jean-Bertrand Aristide.
0: Oh.
1: Jean-Claude Duvalier, baby dog, was de zoon van François Duvalier, papa dog. Voor mij, dankjewel.
0: Oh ja, thank you. Ja,
1: Jean-Claude was baby dog. De man was Jean-Bertrand Aristide.
0: Ja, Jean-Bertrand.
1: Dankjewel, geweldige correctie. Ik lees hier een beetje boos op Asha. Oké, dat ga ik straks lezen. Even hoor, Aristo. Dere van Saramaka. Een vraag, is het toegestaan dat dotwaggies tot laat in de avond in een woonwijk gewoon op straat worden gewassen? Valt blauw grond ook onder deze buurtorganisatie?
0: Jazeker.
1: Ja toch?
0: Absoluut. Daarom hebben we ook de RR-leden van Blauwgrond uitgenodigd. Dus dan hebben we Blauwgrond, Rainfield, Munder. Maar Munder, het deel tot aan de, ja, moet ik het zeggen, de onderzijde van Charlesburg. Dus bijvoorbeeld Charlesburg aan de zijde van Lapperkan, daar houdt Noord op.
1: Ja.
0: Dus Lapperkan ligt niet in Noord, maar wat aan de andere kant van de weg is, dat is nog tot daar, dat is de grens. En dat gaat helemaal door tot het noorden. Dus alles wat in dat gebied ligt, kan gewoon vrijdag
1: ten aanzien van Businitiatief, meneer Kelly, heel mooie complimenten. Een opmerking ten aanzien van goudbedrijven. Men moet ook goed opletten waar er goud wordt gezuiverd. Want de geur ruik je niet.
0: Nee, klopt, precies.
1: En er is zeer, zeer schadelijk.
0: Ja.
1: Het kan gemeten worden. Er is eerder onderzoek uitgevoerd door ADEC. Heer Wip, faculteit, FTW. Heb ik meer...
0: Nee, maar dat moeten we wel doen op het meten, hoor. Dus dat gaat ook, denk ik, een activiteit van ons worden. Want je ruikt het niet. En het is hartstikke schadelijk.
1: Abombrada, wat ga je me nog meer vertellen voordat je vertrekt?
0: Nee, dus ik ben... ik verheug me op de bijeenkomst van morgen. Ons initiatief is wel gewoon een initiatief waar we naast de autoriteiten staan. Dus het is niet zo dat we als buurtvereniging tegenover de autoriteiten staan. We doen het samen met de DC, samen met de politie en samen ook met justitie. En we kijken gewoon naar oplossingen. In ons bestuur hebben we ook opgenomen een vereniging die zich bekommert om de vrouwen die langs de weg staan. Heel veel van ze limboden, er zitten er heel wat tussen die hier onder human trafficking naartoe zijn gekomen. Met beloftes dat ze in Suriname heel veel geld zouden verdienen. En eindstand staan ze langs de weg. Dus we hebben in onze vereniging ook iemand opgenomen die zich om die mensen bekommert en erop toeziet dat ze, in het geval ze dus in de illegaliteit hier zijn, dat ze veilig gerepatrieerd worden naar hun huis van hun land van herkomst. En ik ben wat dat betreft wel dankbaar dat we dat mogen doen. Omdat dit wens je niemands kinderen toe. En we moeten dit niet faciliteren in Suriname. Dat mensen hier illegaal in dergelijke situaties belanden. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Je mag nogmaals die oproep doen. Ja. Sorry?
1: Je mag nogmaals die oproep doen.
0: Voor vrijdag. Oké, nou komt u al een vrijdag. We beginnen om 6:00. Dan hebben we onze Daadkracht Noord 26 Beauty Crew toe. Dat is in de Harry Long Joy straat. In het TAS-complex, Toetonnen All-Stars. Dat is het voetbalcomplex. Het belooft een avond te worden waar we in ieder geval no-nonsense opkomen voor de belangen van de buurtbewoners. Dus als u ergens mee zit op Noord, wat u al geruime tijd stoort, dan wordt dat per definitie geagendeerd. Alles wordt geagendeerd. En wij gaan dan als vereniging stuk probleem voor probleem oplossen. En natuurlijk daarmee bewerkstelligende dat de leefvreugde bevorderd wordt in de buurt. U weer een prettig gevoel heeft bij uw buurt. En los daarvan dat u ook kennis maakt met wie de mensen zijn met wie u woont. En dat we gezamenlijk gewoon het zelf doen. We gaan niet wachten of we onze hand ophouden voor iemand anders. We doen het zelf samen met het verstand dat we hebben en de passie en liefde die we hebben voor onze buurt. U bent van harte welkom. We starten om 6:00. Dus wees u erbij.
1: Aresto Kelly.
0: Thank you, Lim.
1: Hey, maar ga je zeggen, no more ferie, niet we klaar zijn. Isap, send me een bericht. We zijn nog in de uitzending. Weet je hoeveel mensen hij zo bezig was?
0: Tide.
1: Nee.
0: Ai.
1: Je zou met mijn takken leren, bo. If me tap me, ai.
0: Miss you one with man.
1: No. Oh, wat? Niks met dat. Maar te me tap me, ai, leren, bo. Dat mijn hele familie takkie. Me schweer dat ik naar Benny Miranda.
0: Oh, mijn goede. Moet ik daar blij mee zijn? Wauw. Wauw.
1: Abong, hey, kom goed aan. Succes met die organisatie.
0: Thank you, my friend. Thank
1: lobby,
0: you.
1: Lobby. Mensen, ik moet even een call doen, want ik ga even moeten opstaan van mijn plek. Want ik heb een interview gedaan. En in dat interview weet ik over wat district. Dat in een interview Amasa me inter Amasa me teka interview voor Eng, dus de persoon die ik dus aan wie ik de vraag heb gesteld, die zegt tegen mij dat iemand overleden is. Je weet, als je dat limbo praat, Antori, het jouw Antori, het tak over aan Mike, als hij niet. Antori is span dusdanig dat solicie om in zijn straat te komen. Maar nou, en je zegt, dit is vervelend. Nou, mijn bel, mijn zin aan bericht voor die vrouw van die man, want ik schrok. Er wordt gezegd, die man is al bijna 6 maanden, 7 maanden dood in corona. En die vrouw zegt, het is niet waar, hij springt leven. Gisteren nog heeft hij zijn lievelingsgroente soppropo met gehakt gegeten. Dus je begrijpt, ik schrik me. Dus u gaat me straks wel even de ruimte geven, want dan ga ik dat deel uit dat interview moeten halen. En ik kan deze mannen niet belasten daarmee, dus ik ga dat zelf doen. Ik ga zelfs aan zo uit, man. Dat man ook dit. Hij weet, ik heb een trauma van dit ding, toch? Dus ik bel die meneer weer, van wie ik dat interview heb afgenomen. Sanje met mij zo lezen, ja. Even voorga. Hoi. Hé, die info klopt niet, joh. Amano dede. Hoor je, man. Hoi. Die man is niet dood, man. Ai. Wat die man zijn vrouw zegt net tegen me op de app dat hij gisteren als soproppen gereden heeft. Nee, je hoeft je niet te verontschuldigen, want ik ga het eruit monteren. Dus dan ga ik dat deel ga ik eruit halen. Check het weer, hè. Laat me weten voordat ik het ga uitzenden. Hi. Check het weer even, dan maak ik begin maar even een app. Lobby. Hi. Zo, nou dan gaan we dat gelukkig minder zijn als uit dit, joh. Ik zou mijn gator niet zo aantal lezen, maar herhalen, maar ik ben voorzichtig met dingen announcen dat mensen dood zijn. Amano dede. Je wil het niet nog een keer meemaken, toch? Wie is aan mijn takking? Allee, is die zie. Mensen. Atori voor Amava Alisi. Star News heeft een bericht geschreven erover. Star News heeft een bericht geschreven. Want Atori go voor de rechter. Hé, hey, ik zie hier. Ronaldo brengt eerbetoon aan Messi na Argentijns afscheid. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi een persoonlijk eerbetoon gebracht nadat de Argentijn afscheid nam van het internationale voetbal. Wat jarenlang gold als een van de grootste rivaliteiten in de sport, eindigde deze week met woorden van bewondering en respect. Er waren jaren vrijwel iedere wedstrijd, iedere prijsuitreiking en ieder doelpunt van Messi en Ronaldo opnieuw de vraag: wie is de beste van de generatie? Maar jou heeft fit aan ons reffie. En dat jou waren. Maar goed. Die mannen hebben beide hun kwaliteiten. Ronaldo ietsje meer dan, maar... Maar ze hebben beide. Ronaldo een beetje meer, maar ze hebben beide. Ai, atori voor Amana Alizi. Een Star News heeft in een nieuwsflits het volgende geschreven. Luister mee. Rijstimporteur Bagwat Perzat Ramadin heeft vandaag zijn kortgeding tegen de staat ingetrokken. Jere, mina vertaalt ook, heeft het ingetrokken, want die de matika zal in beslag, dat jonge Abi Adri Ai voegwa rechter. I fout keba. Next fine klop, next ino Abi, mama ga rechter. Kan je voorstellen? Huh? Maar goed, hij heeft het ingetrokken zijn kortgeding tegen de staat. Tijdens de voortzetting van de comparitie van partij. Is dat een comparitie toch? Dus rechter elkaar meneer A en meneer B. Ja, dat is comparitie. Dus tijdens de voortzetting van de comparitie van partijen werd even de keuze gesteld zijn vordering in te trekken. Dus rechter Tayamang, of je trekken in of rechter Otaigi, ik wijs jouw verzoek af. Wat wil je, links of rechts? De zaak draaide om een partijreis uit Guyana die zonder de vereiste invoervergunning naar Suriname was gebracht en inmiddels door de douane in beslag is genomen. Want je weet, die twee politiemannen hebben van OM gehoord van, hey, zitten jullie rustig. Dat heeft minister Bazeran u gisteren verteld. Tijdens de zitting kwam aan de orde dat Rijst op de zogenoemde negatieve lijst staat. Voor de invoer van deze goederen is vooraf toestemming vereist van het ministerie van Economische Zaken. Ramadin beschikte niet over de vereiste invoervergunning. Ano Abi, not noti anabi. De rechter maakte tijdens de behandeling duidelijk dat de rechterlijke beslissing niet in strijd kan zijn met de geldende wetgeving. Maar Arkino. Ramadin should have known that, toch? Ramadin bemoesap dat hij, toch? If a regelgeving wetgeving drapen, kan de rechter daar niet aan voorbij gaan. Dus de rechter heeft duidelijk gemaakt dat de rechterlijke beslissing niet in strijd kan zijn met de geldende wetgeving. Ramadin stond daardoor voor de keuze. Je trekt als in. Of je liebing. Maar dan ga ik het afwijzen, zei de rechter. En hij heeft eieren voor zijn geld. Hij heeft ervoor gekozen om het in te trekken. En dan geeft de man een korte resume. De importeur had de rechter ingeschakeld in verband met de tegengehouden reiszending. De douane heeft inmiddels beslag gelegd op de partij reis, omdat volgens autoriteiten sprake is van invoer in strijd met de wettelijke voorschriften. De goederen worden als vermoedelijke smokkelwaar aangemerkt. De kwestie draait niet alleen om de vereiste toestemming van het ministerie van LVV, maar ook om de invoervergunning die op grond van de wet goederenverkeer vooraf moet worden verkregen. Reis staat op de negatieve lijst, waardoor invoer zonder de vereiste vergunning niet is toegestaan. Met de intrekking van het kort geding van Ramadin is de civiele procedure beëindigd. Het is een normaal civiele zaak, maar is beëindigd zonder een inhoudelijk eindvonnis. Het ministerie van LVV blijft bij zijn standpunt dat het om smokkelwaar gaat en dat volgens de wettelijke procedure de zaak moet worden afgehandeld. Maar if na smokkel, if mismokkel, im srotomit ook. Als er sprake is van, hey, het is na smokkelwaar, dan moet ik voor de consequenties instaan. Andere smaken zijn er niet. Of zie ik het verkeerd? Wij hebben, dames en heren, de minister gevraagd om tegenwoordig met actie te maken. Die was een statement, ja, is ook sneller voor ons. Vooral als we in tijdnood zijn. En ik was ook in tijdnood, dus mijn actie ook toe aan minister Mike Dosalim voor Johan statement, Chateau. Isabi, en Amandjoa statement. En dit is wat de LVV-minister mij hierover gezegd heeft.
2: Hi Cliff, we hebben, zoals je hebt vernomen, er is al de rechtszaak tegen LVV, aangespannen door de heer Ramadin. Hij had de keuze of een uitspraak van de rechter, want die heeft na de technische uiteenzetting vanuit LVV sowieso begrepen dat als het gaat om de procedure, dat het niet alleen niet gevolgd is, maar dat wij ook geen achteraf goedkeuringen kunnen geven aan een product welk al hier is en zelf ook uitgeladen was. Dus wat dat betreft zijn we, wat dat punt betreft zijn we blijven op ons standpunt. Alles wat het land binnenkomt moet volgens de regels geschieden. En als het niet volgens de regels geschiet, is de plantenbeschermingswet duidelijk vernietigen. In sommige gevallen kan het teruggestuurd worden. In dit geval is er dus geen civiele zaak meer tegen LVV. En zal mijn collega van SOIT naar moeten gaan. Want nu is het op zijn bord. Wij hebben al ons deel gedaan. Ons deel was sowieso zorgen ervoor dat de lading binnenkomt. Zorgen ervoor dat wat was uitgeladen teruggaat op zijn plek. Daarvoor hebben we gezorgd, collega Bazaron. Dit valt onder sowieso, nu is het een smokkelwaar. Wij zien het ook sowieso als een smokkelwaar, want het is illegaal het land binnen. Dus, smokkeldecreet, sowieso zal in werking moeten treden. Althans, die wetten van het smokkeldecreet. We hebben ook de scheepsvaarwet, die is ook die regels zijn vertrapt. Om het zo te noemen. Dus ik begreep van mijn collega dat hij in eerste instantie geen beslag kon leggen op die reis, omdat het OM vond dat er een rechtszaak loopt. Nou, nu is er geen rechtszaak. Dat betekent dat collega Bazaron vrij dus een beslag kan leggen en verder doen zoals de wet dat voorschreef. Afhandelen in zulke gevallen van smokkelen. Als regering zeggen wij dat wij deze praktijken in elk geval niet dulden. Dus recht geldt voor een ieder. Wie dan ook smokkelwaar naar binnen brengt. De wetten zijn daar, de regels zijn daar en je gaat aan de hand daarvan vervolgd worden. Binnen mijn optiek is het een strafrechtelijke zaak. En dan komt sowieso de OM, de politie, justitie, komt in beeld. En die moeten dan verder afhandelen.
1: Ja, dus dat is Imstrota, man, toch? Imstrota, man. If me smokkel, is dat je zult om me, toch? Ja, me smokkel is zult om me. En ik heb niks van me klopt. Je gaat me opsluiten. Dus die Srotaman is ook toe. Srotaman! Of gaan we hem laten lopen? Maar ja, we komen erop terug. Ik kom terug op die case, jong. Echt naar die zaak gade lukunwara. Dat ik mijn interview uit E.T. Laat me je vertellen waar. Het gaat om Harold Monco. Mitaki mitak na DNA lid. En na DNA lid taggi me in een interview. Je weet wat taggi, hoe ben je taggi? En ik ga dat interview straks afdraaien. En ik wil begonnen te praten over Harold, die dus een vooraanstaande koloniaan is. En hij zegt een van mij, Harold, dit is bijna Sik Simon. Dus ik zeg, Harold, dit is Sik Simon. Wie is meer op zo'n contact aan mama horen, maar ik ben Sabi, dus ik stuur een bericht voor Kenneth Maas. Ik bel Clifton Bram. En alle Maas kreeg ik dat Harold, hoor. Huh? Dus dan, misschien nog een bericht, want vaak genoeg vergeet je soms dat je nummers van mensen in je telefoon hebt. Dus ik ga loeko, dan zie je dat, hé, ik heb die man zijn vrouw's nummer, jongen. Al die tijd. Want we hebben samen bij KBC gewerkt, al jaren terug. Dus toen heb ik die mevrouw een bericht gestuurd. En die mevrouw, mevrouw Gitana, die zegt tegen mij, klopt niets van. Hij is springlevend. Gisteren heeft hij zijn lievelingsgroentes op een moment gegeten. Dus dat begrijp je. Ik dacht, ai heren, dank u wel dat ik het niet heb uitgezonden, want ik zou er zo'n spijt van hebben. En toen belde ik dus live met het DNA-lid in die uitzending daarnet. En hij zou checken. En nu, terwijl ik as I'm talking, stuurt hij mij een bericht. Werkelijk, hij is niet overleden. Mijn verontschuldigingen, Cliff. Nou, dan weten we dat. En zijn vrouw, mevrouw Gitana, zegt ook tegen mij om me te overtuigen dat Harold niet dood is, zegt hij, Harold Ricardo Monco wordt verpleegd. En ik ga niet zeggen waar, maar hij wordt verpleegd vanwege 3 hersenbloedingen en andere gezondheidsissues. Dus hij is er nog. Nou, hoe gaan we dit varkentje wassen? Want ik zal van hier moeten opstaan om erin eruit te halen. Want mijn vrienden hier, dat ik de man op poeren hem zijn. Dit is aan je zien. Niet dat ik ze niet vertrouw, hoor. Maar die man takkie, op zijn Surinaams. De beste boot is dezelfde man. Maar heb je dus, ik wil het zelf doen. Dus, hoe gaan we het oplossen? Even bij Chimati Jami beden, dat Jama is door hier voor 5 minuten. Met Mikkelaars aan. En kijk, even mijn mama geven. Hé, kom even zitten. Oh, we got it, man. Randy, kom even zitten hier. Kom een beetje praten. Maar Rita is niet in het gebouw, hè? Wat is dit? Fouden. Interview ja, maar ik kan zijn eruit. Isabi. Fouden. Randy, weet je wat je moet doen? Kom hier zitten. Je moet niks zeggen, gewoon kijk in die camera. 3 minuten. Huh? Je vrede?
3: Nee, vrede.
1: Je was weer vrede. Je was weer vrede begonnen, Natorio. Wil je vertellen iets gewoon over hoe je dag was? Je vertelt niet.
3: Ik ben
1: leefkracht.
3: Ik
1: heb altijd voor groepen gestaan en dit. Maar, je dag vrij. Oké, Randy gaat even overnemen hier. Hij gaat een beetje vertellen over. Alleen moet je weer dat even vast doen, maar dan maak je dat zonder dat zit je alleen hier. Isabi. Wat zijn mijn nummer een beetje verontschuldigingen aan voor dat stukje lastig, man? Nee, ik hoef eigenlijk niet, want het is niet, nog niet uitgezonden, de Vario. Dus ik hoef niet echt verontschuldigingen aan. Het is nog niet uitgezonden. Gelukkig is het nog niet uitgezonden. Want dan zou ik. Ik zou door de grond vallen, zakken. Ik zou dat zo erg vinden. Maar Leroy heeft het ook niet met opzet gedaan, hoor. En Leroy is, wat dat betreft, mijn breedie tak Leroy. Bieden van ons. Randy, weet je wat je doet? lees een paar van de apps van AUB. Wat niet gepast is, moet je niet lezen hoor. Isabi?
3: Yes.
1: Ik kan ook een plaat afdraaien, maar ik vind dat zo gek om een plaat niet te gaan draaien. So, Randy, je leest een paar, hè? Dan ga ik even snel... gewoon vanaf dingen. Oh. Dit deel is normaal, hè? No kaguyara. Mi kataigi. Des mola fiare fi kagu. De bitis ma fa ferito. Tene ma biji hari jaso. Lembo pife na man. Oké, je bent erin, ik ben er zo. Vier dan?
4: Ja.
1: Go.
4: De illegale dingen die zullen aanpakken, de criminelen luisteren ook, dus die gaan de boel verplaatsen of mensen omkopen. Limbo, in de media is een bericht gelanceerd dat 4 gewapende politiemannen een gewapende overval hebben gepleegd. Wat is daarvan waar? Goedemiddag. Zou deze reissmokkelverband kunnen houden met de koop van een reisbedrijf door Ronnie Brunswijk? Goedemiddag. Zou deze reissmokkel, oh het is hetzelfde, niet vermoedelijk opsluiten die gast wegens smokkel? Limbo, wij hebben ook niets meer gehoord van de 10 containers met hout die tijdens de vorige regeerperiode in beslag waren genomen. We moeten gaan kijken wat de rol is van het Openbaar Ministerie in de zaak van reishandelaar Ramadin. Limbo, smokkel is een economisch delict geworden in plaats van strafrechtelijk. Nou betaal je een boete, dan mag je gaan. Volgens mij, Chan, verander een wet. Houd mij ten goede. Van laatste zin. Limbo, goedemiddag, mi boy. Chan's periode gebeurde dat van Ramadan. Ramadan? Het moet zijn Ramadan. Met reis zeker ook. Alles kwam zonder te keuren in het land. En daarom klaagt men nu dat we ziek worden. Zijn dit soort rotzooi dat nu zijn uitwerking heeft? Ach, onbegrijpelijk. Coroni is 18 oktober, 175 jaar geleden opgericht. Maar ze vieren net op 10 oktober. Goedemiddag Lim, wat gebeurt daar bij Cehifas? Een corrupte directeur. Straks komt Brunswijk bij de media komen om te klagen. Wat alle ABAP-directeuren worden gecriminaliseerd. Jong corrupte directeur. De minister moet de klad inschakelen. Neem een voorbeeld van de case van melkcentrale. Opdonderen. Minister LVV hard optreden tegen deze corrupte gasten. Broer, dit is niet voor de uitzending. Cliff, die 185 ton reis uit Guyana is een economisch delict als de importeren boete betaalt. Dit was al herhaald. Goedemiddag Cliff. Randy lijkt op een jonge versie van Snoop Dogg. Ai, <boy. laughs> Het waar. Alleen moet die man lezen manverband in plaats van verband. Anotru. Die man leest afbetaling. Hey Limbo, me haar jure. Boye lezi. Nagu. Ik zeg een corona. Nooit meer VHP. God goede ons. Deze race die heeft ons al jaren ziek gemaakt. Takru ati jongen. Ja, er komen geen apps meer binnen.

Middag Limbo. Diezezelfde Ramadin importeert rijst uit Guyana en wil zijn eigen Surinaamse boeren niet een redelijke bedrag betalen voor hun paddy. Als het een kleine man was, hadden ze hem reeds lang opgesloten. Goedemiddag, in Saramaka-omgeving Tiger Creek West is er geen vuil opgehaald. De bermen zijn versierd met opengescheurde zakken. Ik denk dat de ondernemer gestopt is vanwege achterstallige betaling. Over het algemeen doen de ondernemers hun job. Prima, groetjes uit Saramaka, Tijerbladweg. Limo, misschien zijn dit nog vragen die we blijven stellen over de vogelgriep. Waarom horen we inmiddels zo weinig meer over de ontwikkeling? Klopt dat er aanvankelijk geen monsters naar het buitenland zijn gestuurd? Wat is de actuele stand van zaken met het ruimen en ontsmetten van besmet materiaal? Waarop waren eerdere uitspraken gebaseerd dat er mogelijk geen sprake kon zijn van vogelgriep? Wat betekent de situatie inmiddels voor de pluimveesector en de regio? Misschien het belangrijkste, hoe wordt voorkomen dat duizenden consumenten uit angst geen kip meer durven te kopen?

Middag. Mag instap bij de politie niet naar 35 jaar worden gebracht in plaats van 30 jaar? Oudere mensen hebben iets meer besef en verantwoording. Brandy, drink suikerwater.

0: Randy, neem van mij aan dat dit de beste manier is om goed in het vak te komen. Dankjewel. Goedemiddag. Ik zou willen weten onder welk merk de smokkelrijst hier wordt verkocht. Maar ja.
1: I'm gonna stop you.
0: Randy, goed bevonden. Mag vaker. Dankjewel. Ik draag over aan Cliff. Dankjewel allemaal. Cliff, bedankt.
1: Son! Doorbraak. Je nog goed hoor.
0: No.
1: Oké, dat is mooi. Daar hebben we dat goed opgevangen, dames en heren. Dankjewel, Randy.
0: Yes.
1: Ik zie dat je tante ook heeft geappt.
0: Wie is dat?
1: Tante groet. Je familie, wie ben je in het domein? Ja, ik ben net geweest. En het is gelukt om, dankjewel, het is net gelukt om dat deel eruit te halen. En dankzij God, gelukkig. Dus, we kunnen dat interview dus laten horen zo aanstonds. Maar niet alvorens we de advertenties ook inschuiven. En ik ben blij dat het, nogmaals, het is niet uitgezonden. Gelukkig is het niet uitgezonden voordat je weer andere verhalen gaat horen. Ik ben blij dat ik dus toch nog last minute contact heb gehad met de weduwe. Maar het heeft alles

vieren van Coroni. En het schoonmaken. Daar zijn ze anderhalve week terug mee begonnen. Dus iedereen, en ik ook, afas was al schreef, allemaal bedenken van, de man ken kan neef Coroni. En vijf ook ken kan neef Coroni. Hoe zou Coroni, 175 jaar. Vijf ken kan neef 175 jaar. Dus was er veel ruis. En meneer Dorson moet er gaan man. En in dat takje dat hij, dan hoe begint dat je weet, interview bij ons is altijd anders. Want Tori is van Tori, dus dat Tori gaat op een gegeven moment mijn vriend Harold, overigens beterschap aan hem. En ik laat u dus zo met u dat vraaggesprek horen. Maar ik wil er een beetje stroop eerst, Isabi, als je dat niet erg vindt. Laten we een beetje stroop drinken. Bagaat dat je ook het qua money. Want we hebben ook wat geld nodig, want ik kwam met je euro. Waarom heet dat euro? Ik kwam met je euro. Noem ik de boy roof op je euro, poeraai alweer, oma. Taya slaan in dat tijd, taya viel ik veel goed. En dat bagaat dat hij dan... Voor Gideon Boys, voor Kuldip Singh natuurlijk kwam big up. Want ze doen goed werk, de Surinaamse trots Kuldip Singh. En onze vrienden van Improzer mogen we niet vergeten. Isabi, dat zijn dus de spotjes die we dus in eerste instantie vier. We lopen maar snel en dan gaan we dus daarna naar het interview. Hier op 917.

0: Je maakt me goed technisch gebroken.
1: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgesofer?
0: Nee, me wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Misugrus krati, als we net hier om de hoek gaan.
0: Maar dan verstang je niet verstand dat me no wani.
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. De essentie, odorobaka.
0: Is op zang? Doe zei wani.
1: Mi popchi. A city, eh?
0: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
1: Den na euro.
0: Ma na Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jung a ji yang tingfu.
1: Okay, dan mo chari ga won trawon.
0: Nee, ek foot na chal. Mi wan go na carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat zelfs een euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
0: Nog deka dif ko aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro oso.
1: Se mai pa euro ne egi oso.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74 5x2

0: Voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4 in Prooster. Safety through innovation.
1: Goed, we zijn terug in de uitzending op deze donderdag Bagana. En nu luisteren we naar Leroy Doorson. In eerste instantie een foto hier nog aan, een andersoortige foto hebben waar hij dus niet zo formeel aan heeft. Leroy is van, hij is zelf ook van Coroni, hij is DNA-lid. En dan mantaki over 175 jaar Coroni en de activiteiten in het kader.
2: Ja, alak is mijn tak ala ding fans voor Lim FMOD. Sowieso was aan de 175 jaar, dat betekent in een kalibar die ik heb zo. En voorafgaand dan wat toe activiteiten ben de afgelopen week op een vliegerwedstrijd. Vanavond hebben ze binnenspelen, sportzaken. En Tamara dan Osir Gomorofara in haar mating worden bezig naar DC, wat toe traditionele sani ode. En in haar netie, de abitori netie, orutori fukoroni. En dan zaterdag hebben we een formele receptie en al, want we verwachten de president ook hier, zaterdag.
1: Itak Orutori Fukoroni. Ja, toch?
2: Ja, klopt.
1: Gimwa Orutori Fukoroni voor Yusrefi.
2: Nou, wat Orutori Fukoroni voor Yusrefi, dan is het mijn bij, nadat die... Ik denk allemaal best een boepo in een samenleving. En ik ben het bij de waf de moro, ik had ook waf de moro, boos koutu in een samenleving ai. Omdat de amantak amabe komiti, de amabe komiti. Wel, ik ben dus dat de mantaki amang ben de bezig naar een actie. En op het moment dat hij toevallig amabe kopsa naar een fiets. En een fiets nog bij afvaar. En is op bakasik siuro ala fiets bemo de voorzien voor verlichting. En amambo keuri igipa. En dat nou wat tori zat de alle tijden de meer al baka. Maar lembo koroni tjatori is dan de big man van district. De meest sakatori giso.
1: Maar miere, mi beheratori wat traf. Asi miere, amambe rewan bron fiets, amambo bopo. Dat gegeven moment beheerde dat dus Amas heeft een scoot bopu Amere een bron fiets. Dat gegeven moment Amas stop a bron fiets. Dat Amas sakaf a bron fiets. Dat Amas shit a bron fiets na faya. Dat Amas bekeur in Zerefi.
2: No. Dat was mijn kwang. Is dat altijd te mek den tori dan.
1: Wat
2: tori sa ook toe. Wat tori sa altijd me beërgen misreven. Nadat de ma betak jongen. Is dat een chimboy ting. Da vakantie, bigi vakantie. Da alab manja bong ab manja. Da de ma tak de ma wama bende. Da ma ama krengo fira manja. Luke fa lepi da ma saka komba ka da ma bigi bong tiki naka manja faka fado.
1: That true.
2: Nee, maar. Altijd een saus de, dan daarom ik in alle teorie zouden mee gieten, maar moest zoetak naar koronie afsa.
1: Ja, maar in ieder geval, Bopo ben je een voorbeeldig man, want luk even maar bekeuren.
2: Ja.
1: Dat want takkie, maar nog bij hoor rekening naar friends and family, is dat wie dat?
2: Nee, klopt. Ik heb hem zelf moeten meemaken, misschien heb ik hem maar meegeren. Misschien heb ik hem bekeurd bijna 20 lezen. Ik heb hem tangi, omdat zonder hem maar minuut, Abreboy is zo funko in mijn jaren leeftijd. 18 jaar dan ben Abreboy is ik ben.
1: Prachtig, prachtig.
2: Ja, man.
1: Mijn lees was aan je en activiteit boeken voor Uno. Dat jullie ook denken aan een naamsverandering, is dat waar?
2: Nee, dus dat is de verwarring. Zang... Epsanono de, want alle metak yon fa kasamsa na satra na kenki wo kenka nef koroni, nee. Mek me leg des mabu uitlimbo. In kapu 10 oktober 1851, dan ibe abi Upper Nikeri. Dus Upper Nikeri ben kon gewijzig, de man wijzig aan ding, kontron koroni. Omdat die in 1836, de ibe abi Upper District, en Nederdistrict. Maar in 1851, de bigiwang van Pranasi, samen met de bestuurlijke Sambedra Pranasi toen, de man kenki aan een koin koroni. Dus dat na herdenking voet ik jong 10 oktober 1851, 175 jaar terug, dan de man kenki aan bestuurlijke vorming neng kon tron koroni. Dus dat na asani. En dat koroni ook is wat naamsverandering. Maar naamsverandering, na herdenk aan naamsverandering, San Bimsa in 1851.
1: Is dat met mijn
2: man? Benen, ja, toen koroni beneng toen upper nikeri.
1: Maar is dat met mijn man broer aan haar bericht, die maar zijn naamsverandering koroni?
2: Klop. En daarom mek ik, met taki tide, mi ben moes fukong in asani fuyu, fukang gi aan tak yon no ano dati, wat ala me bel mitak yon masane wo verandera neef koroni osu, mitak no. Dus dat is het feitelijk. En mi schreef ook toe, die mi ben door Holland, ala ma be praxe, wat mi gwen aan asani is ook toe na Holland, afgelopen juli, mi be up to evenementen dat pe, en dat ben de Agwef mina Holland, tak a verbinding, 105 kroni, 175 jaar, naamsverandering.
1: Want dat is een broer om mijn man, denk ik, na een nieuwe kenki. Die sabi toch?
2: Nee.
1: Dus, maar mijn breed. Maar je ook toen dat president erop he?
2: Ja, klopt. President kom ik een formeel gedeelte mee, omdat sowieso in elk district, je neemt deel ook toe na een bestuurlijke vakondere. Dus daar moest voor nodig een president uit. En ze heeft bevestigd dat ze ons samen met ons ook om Saadé samen naar UNO.
1: Ja. Saadé Biggie Sansa moest kijken in Coronion.
2: Amor Biggie probleem te Saadé noemde dat nam heet hangijzer nadat die ten aan een nieuwe fitte naar een gezondheidszorg voor het district. Met name hoe de te kampen naar een arts zijn naar de in het district adequaat. En dat is aan in een infrastructuur hoe zit een landbouw gemogen varen. Omdat die stabiele
1: boven... Maar dat is brooster. Maar dat is brooster.
2: Dat is brooster. De naam pensioen bij mij is een van de grootste. Zandt ik in Abbaslis dat jongen aan mij heb hoe... Ondanks amande gepensioneerd, dus na amande no noode is het zeta zijn je ono no noode.
1: Oké. En de passie goed maak je niet toe?
2: Nee, op dit moment bij Tali de bezig, de mij tap de potholes vanaf Jenny, de man de bezig en de mogen dan aan kilometer 72, dat na ik had dat pikoro niet eindig. Dus wat dat betreft, mij mag... hieruit mijn tak relatief tangi, met name Oro, tak de man teka besluit voor kan begin tam de olo, voor tak jongen, onok is nou wat ongevallen tegen about a passie in koroni.
1: Mi aan of koroni, maar mi denk taki, toch mi bo breedie, if you like DNA, let be ma haro an project gimme. Is dat zo'n project?
2: Sareng?
1: Mo farasi, gana wat het probleem is, dat Radio Boskopu Koroni ne bestamoro.
2: Ja. Lekip Tjimfa district. Mi mag... Ja, mi ben de rakke geconfronteerd nang ergens in 2008. Ergens in 2008 Amas ben Kong Fadong. En ook toe de man be abi was soort a station schreef binde, dat ben ik zo'n bouwvallig a principe kon de bouwvallig, waardoor a staat nu binde in staat voor kan renovering, dat ben de één, en ook toe a massang ben mu char a netwerk gomoro fara, a man dat ben kon fado, waardoor a regerer binde in staat a moment dat de voet ben kan herstelling. Dat na samip sabi, maar corona heeft wel behoefte
1: Fukan kiso
2: station baka.
1: Abong mga trasani sang mino kontra pe lang atok. Mi sabi in the world yari if mi bego faker na lo shir gebou.
2: Helaas de mano begin na a start sen ete fu renovasi stichte waar de bezig samen na corona travel. die mannen hebben goedkeuring gekregen voor een regering. Dat de mekaar in ongeveer een gebouw. Dan de mateken van Memory of Understanding. Ik denk als ik het goed heb, voor 15 jaar bij S vorm. Dus die mannen moeten nu gaan beginnen. Ik denk dat ze het formeel nog moeten afronden. Dat de mooie beginnen aan renovatie. De formaliteiten die men rond af eten. Maar le gebouw, ja, dwars door alles heen. De man bij moet renovering, maar met een samenwerking van financiële middelen bij kon tekort. Maar nu heeft de president aangegeven dat de man moet zitten en de man is bezig en rond af. En de man moet staat waar dit is in een renovatie. Dat komt sowieso goed.
3: Vaf Nipto.
2: Nipto dat klaar. Nipto helemaal
3: tapot. Dat is een slecht nieuws. Dat is een slecht nieuws, je geeft me om. Bij zo'n 175 jaar. Nip te klaar.
2: Nee, kijk, look, de prijs en de prijs zijn bende feitelijk, maar ben hersteld de prijs, maar dat is niet gaan gebeuren. Wat een mooi zijn, heeft ze ook twee naar de strik. En het zijn voorbereidingen die we nu treffen. Ik zeg, zo lees je toch alleen maar. Look, mijn pleikring. Ik volksvertegenwoordiger, mijn pleikring. Corona nou aan de strik zijn altijd, heeft bijvoorbeeld, zo net van de massa, ik hoop dat geen boom. Nou, aan die strek zijn de meekaren dat je nou aan NDP-platform. En zolang die wat regering bent, kom je maar meteen dat je nou net doet, net gaat die strek. Dus je moet nagaan, 5 jaar lang, heel wat dat er gedaan moest worden, de Malibabaka. En nu hoe de bezig, beetje bij beetje, voor kan je stelde zijn die bakken. En ik kan tegen, tussen nu, na het trari, dus mooi zit dat jongen wel, mooi zijn die oude bakken naar de strik, want we kregen weer ook een nieuw woningbouwproject. Ik kom bij hoe de bezig naar de landbouwers vervolg, maar kusa training, dat heeft de maaboa 1 hectare grond, de mij kies alles gratis vanuit LVV. Hoe de bezig naar infrastructureel werkzaamheden, tapadang. En dan de mooie stellen, want dat nou af de probleem zijn heeft ono. En het onderwijssysteem, hoe de bezig is pakken, maar aan het bakken, voor het jaren, maar kon aan slag en spet zetten, als je koppelt die paar bij moet doen. Dus we zijn bezig. Ik heb hier nog maar geleden aangegeven, dus ik heb gehoord. En ten aan het nou, dat ik tref. Dus, allemaal boeren goed. Laat zeggen, 175 jaar, naast verandering moet laten gaan dat jongen hoe door een district bakken P hoe ben de E bivo hoe dat is zo.
3: Ja maar dan, je hebt toch eten wel een precies aan mijn actie. Even president ja. Deed, van nog zo lang.
2: Ja, ja, ja.
3: Ik dat een president ook toe klaar. Fix please.
2: Tak naga mee. Fix please de eten en amande in alle goede glorie eten. Alleen dat de man kijkt naar het systeem, dat je de man bezig naar een kerkje te kebra. En dan dat je de man ook kerkje op de zondag. Maar ja. Het is er nog steeds. En eigenlijk goede glorie aan de eten.
3: Maar veel succes, gefeliciteerd met Coroni. Het zou prachtig ja. Zijn, Isabi, if drapen we bij Abi inderdaad ook toen een EHBO-post of een dokterspost. De brandweer is nog steeds daar bij jullie ook, toch?
2: Zeer zeker, zeer zeker. Brandweer is er nog.
3: Ja, en een politie station.
2: Ja, de politie is er ook. De politie is er ook, ja.
3: Oké. Okay. Is er even.
2: Nou, kan de voor zo'n tapulembo, is dat bij een volksvertegenwoordiger, misaan, me versterk de man, if ik mag gelegenheid voor me versterk, koronie.
3: Maar
2: ik ga je gaan. Na 45 jaar, die zie.
3: Ga je
2: gaan. En wij hebben nog veel te doen. Isabel is een grote uitdaging, maar gezamenlijk met coronman. We zeggen het altijd dat jongen met coronman een juistreef hebben bundel voor doen in je district. En daarom ik mij roep alle coronman op in binnen- en buitenland voor kan spaanu makandra, want dat na bedoeling voor ook een jaar aan district go bakape aben de pede biggest maf unu ben poting. Omdat limbo coroni is rijk aan geschiedenis en corona is uniek. En net voor we takken dat jongen coronman oulobo schreef en net voor we zingen ook tot dat alles van corona is lekker. En dan ben ik ook sorry dat gezamenlijk onlek coronman ook aan tjaren wakker en ook met de tjuan voor ons zei kon au baka fu kantak ai dem bigi wa fu lipo bosan gwa baka solek faden de wan sang gwa fesik bali bengi ono dus ik roep iedereen op a totale gemeenschap fu koroni maar merendeels ook nog esranang isabi en u kan kom sa adei het wordt een heus gezellige dag en met taki tangi lembo fu igima gelegenheid en sosolobi koroni gefeliciteerd en Suriname ook gefeliciteerd. Jammer.
3: Yes, lobby, dankjewel.
2: Thank you.
1: Ja, dat was Leroy Doorson, hij is DNA-lid. En dankjewel, Leroy. Maar zelf heb ik ook een behoorlijke fout gemaakt. Want in die hele tory heb ik gezegd: ik heb contact gemaakt met de video. Ai, limbo, drink een beetje sap hoor. Dus natuurlijk is mevrouw Gitana geen weduwe, want Harold is natuurlijk nog tussen ons. En hij gaat nog heel lang tussen ons blijven. Dus onze verontschuldigingen ook aan haar. Want ze is geen weduwe, ze is mevrouw Monko. Dus sorry, maar dat is een lelijke, vervelende verspreking. Ik ben zo terug. We doen toch nog wat een tweetal advertenties. En dan grijpen we dan weer naar onze berichten.
4: Suriname te verkopen. Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk. Jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
5: Let op! Vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
6: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, dan zijn we terug op deze Bacana. Even nog kijken wat alsnog is binnengekomen aan berichten. Mevrouw Wijnaldum zegt: laat Errol Isaias en andere luisteraars geld sturen. Dan zet je Lim FM op in Coroni. Alle prominenten komen uit Coroni. Schotse en Engelse planters hebben Coroni ontwikkeld. Oké. Van Bobo, wiens naam was Riedewald en agent van politie, was de Coroni wel een keer door zijn commandant op uitgestuurd om een geval te bekijken op een school, waarbij een onderwijzer een leerling zou hebben mishandeld. Toen Bobo ernaar ging om de zaak te onderzoeken, moest de onderwijzer het ontgelden met een paar kapotte ribben. Hij was geen agent die achter een tapemachine kon plaatsen om een aangifte op te nemen, want daarvoor had hij de kennis niet. Hij was wel geschikt om een moordenaar aan te houden. Goedemiddag. Als nazaat van de Coroniaanse voorouders stel ik voor dat middels inzamelingsacties en of sponsoring alle naamborden van de plantages en kilometerpaaltjes weer zichtbaar worden. PS, is de DC competent? Je hoort hem en ziet hem niet. De hoofdonderwijzers Weidenbos, Wijntuin en Kolfsteen van Coroni. En vraag ze waar Coroni Boys is. Cliff, een van de oude toys van Coroni is toen Kaseko Masters daar muziek is gaan spelen. En ze dat liedje Hori Blossongen. Laat maar mee. Laat maar horen de blok. Aan het troon. Aan het troon, man. In mijn klas, man. Ja, ik heb toch een fout gemaakt door te zeggen de video. Dat is waar. Dat is een misser als een misser. Je sprak over justitie en veiligheid. Die naam hebben ze van Nederland. Ik luisterde en keek naar NOS en die naam viel me op. Klopt. Je bent zo geschrokken, Limbo, dat je zelf zegt dat je gelukkig contact hebt gemaakt met de video. Maar ja, je bedoelt wederhelft. Ja hoor, Jarrell, je hebt helemaal gelijk. Ja, zoveel mensen die dat corrigeren. Wat gebeurt er daar bij Shehifas? Een corrupte directeur. Straks komt Brunswijk bij de media om te klagen dat alle ABOP-directeuren worden gecriminaliseerd. De minister moet klad inschakelen. Neem een voorbeeld daar bij de case van melkcentrale. Opdonderen die handel. Mijn LVV hard optreden tegen deze gasten. Randy, een mooi moro Limbo. Ik hoop op jij, jongen. Zolang deze zwakke president, die PG, niet bedankt, En noemen jullie dit een rechtsstaat? Nee hoor, gewoon een bananenrepubliek. Ik zou willen weten onder welk merk een smokkelreis hier wordt verkocht. Maria. Reddy neemt van mij aan dat dit de beste manier is om goed in het vak te komen. Ben je nog niet moe?

Una lembo de mil, oh, shit, mil, sorry. De ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders doen alsof het land van hun is. Ze bepalen alles met een klein groepje. En wat er ook gebeurt, er zijn nooit sancties aan verbonden. Daarom is het land zo. Het is een vrijgevochten boel. Wij als bevolking kunnen niets doen. Groeten.

Lem smokkel is een economisch delict in plaats van strafrechtelijk. Nou betaal je een boete, dan mag je gaan. Volgens mij, Chan verandera wet. Oh. We moeten gaan kijken wat de rol is van het Openbaar Ministerie in de zaak Ramadin. Rosita Lieflang, nieuwe directeur STVS. Ook aan haar natuurlijk veel succes daar bij de staatszender, kanaal 8. De smokkelaar van reismix met kunstmes is schaamteloos. Hij heeft gewoon getracht om ons te beduvelen. Hij dacht dat hij met Seudin te doen had. Wat gaat OM nu doen? De situatie bij Sheifas is hetzelfde als bij de melkcentrale en SZF en TAS. Triest, triest en nogmaals triest. Goedemiddag meneer Lim. Uw station is de stem van het volk. Big up. Een kopersmokkelaar werd onlangs aangehouden en in verzekering gesteld. Wat about de smokkelaar genaamd Ramadin? Mevrouw Heloise Rozenblad was PG onder Weidenbos. Echt een no-nonsense vrouw. Goedemiddag, ik ben zelf Coroniaan. Maar ik kan echt wel lachen om de moppen. Veel landen hebben een moppentrommel.

Even kijken als er nog laatste berichten zijn voordat we opbreken.

Un olyan, mikor ad már ide erre. A gyerek nannó. A gyerek nannó, de ma mi gyigi, de ma. Ma mi gyigi, de ma. A fiszinyála. Ja, mensen, ik wil jullie gaan niet lezen, want dan grap je me. Maar misschien heb je toch ergens een onverdraad samen Koreniana, maar kon Cosmia. Smokkel van goederen valt onder de wet economische delicten. Daar is het gebruikelijk dat er een transactie mogelijkheid geboden wordt, dus een boete en afstand doen van de smokkelwaar. Dat volgt afhankelijk van de goederen beslist tot vernietiging openbare verkoop, zegt Cher. Dankjewel Cher voor de aanvulling. Een man uit Koroni komt naar Paramaribo. Een vriend vraagt hem, hoe vind je Paramaribo? Hij zegt, eerlijk gezegd, veel te druk. De vriend vraagt, hoezo? Hij zegt, in Koroni, als ik naar de winkel ga, kom ik onderweg hooguit 3 mensen, 2 koeien en een paar kokosnoten tegen. En hier dan, vraagt de andere. Hier kom ik bij de winkel zoveel mensen tegen dat ik vergeet waarvoor ik kwam. Limbo bij Levi's had een andere zaak. Bij de PG wil directeur worden. De P wat? De wet is niet gewijzigd onder Chan. Alleen heeft dat... bij sommige zaken, bijvoorbeeld iemand met een lege waan betrappen tijdens een gesloten seizoen, dan krijgen ze torenhoge boetes. En in andere zaken frons je wenkbrauwen. Dus we zijn benieuwd wat er gaat gebeuren in deze case. Nou, je gaat gewoon niks horen, precies dat. Na vandaag hoor je gewoon niks meer. Wij breken op, het is 4:04. We breken op deze bakana met dank aan minister Mike Noor Salem. Zeker ook dank aan Leroy Dorson voor dat vraaggesprek. Dank aan mevrouw Monko ook. Groetjes aan Harold Monko. Zeker ook dank aan Randy voor het invallende 5 minuten. En de andere guys in de studio. Meneer Cariano en Nooit Mariano is eigenlijk de architect. Die eigenlijk met alles zo bezig is. De architect van Lim. Rie. En al de andere guys. Mensen, wij springen eruit. Robert is beter. Hij is er hier om 6:30. Robert Pinas. En hij gaat samen met, ik denk, Rohan in de uitzending zitten. Die loopt mee ook. En ze zullen zeker uit 9:00. En daarna komt de man met de meest lange benen. Lothar met de lange benen. Die komt bloed met lood doen ook vanavond weer. Wij doen morgen een andere aflevering van Bakkanatori tegen 2:00. Rest mij u een mooie donderdag verder toe te wensen. Wees voorzichtig. Let goed op. Be careful. In afvrede, neem de voorzichtig. En tot morgen met Gods wil. Goedemiddag.

0: Zwaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Rustig, ik heb rustig aan mij drie. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oei, omwikama.
3: Waar omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan. Goe snel, tik alasan. Hey, wakti. Ik moet daar goed op. Oké, Arkino, tie back. Wat teken je mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
4: ja, ma?
5: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik je beloofd.
5: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is zo je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Anomoso, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me die heeft direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn engine ook toe.
4: Mama!
6: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
7: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je? Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
8: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
7: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
8: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
7: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
8: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
9: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
10: De number one tune this week.
11: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
12: Number one.
13: Number one.

Productions.

0: Lim FM, omdat het anders kan.
1: ELF, RTF, denk je aan Jidab. Zo wil lief, richting familie. El Sabor de Lori. Zeta Kimasi, 150, Omro.

Inmiddels tikt de klok aan. 10 minuten voor die van 7 uur. Ik haast me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is vandaag donderdag. Ja, het is echt donderdag. De 8e van de maand oktober alweer. De maand oktober heeft haast. De eerste week die kunnen we al achter ons schrijven, wegstrepen. Rest ons nog 1, 2, 3 en dan is het einde van oktober alweer in zicht. Zo snel gaat dat tegenwoordig. Ik ben nog steeds iedere keer verbaasd wanneer ik de datum uit moet spreken. En ik denk, hè? Gaat het echt zo snel? Zijn we echt al zo ver? Is 2026 echt al in zijn eindfase? Ja, dat is toch echt het geval. Welkom erbij en nogmaals een hele goede avond op deze mooie zender. Lim FM 91.7. Mijn naam is Robert, dat is het nog steeds. En tot aan de klok van 9 uur vanavond zit ik hier in de studio als de zijnde jouw favoriete radio-host. We gaan er weer een gezellig feestje van maken. Dat doen we met oude hits, nieuwe hits, bekende, onbekende. Die frommelen we allemaal bij elkaar en die presenteer ik naar jou terug. Tussen de pokoes in, zoals altijd het geval is, hebben we voldoende tijd om met elkaar te gaan babbelen over het ene na het andere positieve onderwerp. Waar het vanavond gaat worden of waar we het over gaan hebben, ik heb nog werkelijk geen flauw idee. Maar het hoeft ook nog niet genoeg tijd op de klok zitten om daarover na te denken. Ik knal door tot aan 9 uur. Dan heb je altijd even een uurtje speling, een uurtje een breker tussen zitten. En dan is het weer tijd om 10 uur voor Bloot met niemand anders dan Lood himself. Welk onderwerp wat hij vanavond mee heeft genomen of wat hij mee gaat nemen, dat weet ik nog niet. Zodra dat het geval is, laat ik het jou uiteraard weten. Voor nu, ga lekker zitten in je luie stoel. Zit je in de auto. Wees even alert. Ben je nog aan het werk? Misschien heb je de radio aanstaan. Enjoy the ride. Geniet van de uitzending. En laten we er samen een knaller van maken. Ik denk dat de intro lang genoeg is. Pak een beetje een minuut of 3. Bijna een hele pokoe. Over pokoes gesproken. Ik hou mijn grote mond dicht. En de pokoes die gaan het werk doen. De energie opwekken. Dat is wat we gaan doen. Hier op Lim FM 91. Uiteraard niet 6. Niet 8. Maar 7.

We gaan lekker de energie op de juiste plek neerzetten voordat we verder gaan rollen. En ik denk dat ik daar echt maar een paar pokkels voor nodig heb. Dus blijf lekker afgestemd. Doe gezellig mee. En ja, blijf er gewoon lekker bij. Simpel. Meer hoef je niet te doen.

0: Het is inmiddels 7:08 en ik denk dat het bijna tijd is dat we kunnen beginnen met ons topic. Ik zit niet alleen in de studio. Ik heb Sagar ook bij me in de studio. En we gaan een beetje proberen met z'n tweeën om de uitzending aan elkaar te knopen. Zeker wanneer we het over ons topic gaan hebben. Sagar, ben ik ook benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien weer even de luisteraar groeten. Misschien weer even voor jezelf een korte intro / opening doen.
1: Yes. Navond, ik ben Sagar. Ik ben pas hier zo bij Lim FM. En je kan zeggen, ik ben al... nog geen maand, maar ik kan zeggen 3 weken al hier.
0: Mm-hmm. Hoe vind je het tot nu toe?
1: Ik vind het best wel heel leuk.
0: Mm-hmm.
1: Heel interessant. En met al die technische dingen daarop, die panelen en die PC. Dus,
0: lijkt op een kerstboom zelfs.
1: Ja.
0: Als je al die knopjes, al die lichtjes.
1: Precies. En ik vind het heel best wel leuk.
0: Mooi.
1: Ja.
0: En gaan we vandaag een beetje babbelen met elkaar over een onderwerp. Ik heb eigenlijk al een beetje stiekem naar jou verklapt waar het over gaat. Daarom heb ik je net gevraagd van, hey, als je denkt aan service verlenen, klantenservice, gewoon met mensen omgaan. Hoe dat hier in Suriname gebeurt, wat we verwachten van elkaar. Daar wil ik het straks over gaan hebben. Dus ik bos nog even één pokoe, Sagar, en dan dat wordt jou, Tori. Yes, go Charemaka.

0: Goed, goed, goed. Even kijken. Het is, de tijd gaat snel, man. Het is al bijna 7:15. Je weet zeker, iedere uitzending van mij, in ieder geval op de dinsdag en de donderdag. Als ik geen studio gast heb, altijd neem ik een onderwerp mee om tussen de pokoes in te gaan te bespreken, uit te kammen. En vandaag is dat niet anders. Als onderwerp, ja, ik noemde net klantenservice, maar eigenlijk is dat een beetje het verlengde ervan. Ik wil gewoon lekker met jou gaan babbelen over, ja, hoe gaan we nou in Suriname met elkaar om? Ik denk dat als je in Suriname een gesprek begint, ik vroeg je net iets over de klantenservice. Als we daarover gaan praten, ja, heb je in een paar minuten tijd echt genoeg materiaal om een driedelige documentaire misschien erover te maken. Zo'n interessant onderwerp is het. Dan hoor je mensen klagen over, ja, die persoon groet niet. Of die mevrouw in de winkel, die kijkt naar me alsof ik er geld kom ophalen. Of alsof ik er stoor. Je belt naar een bepaalde instantie, niemand die de telefoon opneemt. Je gaat naar een loket toe. Je stelt een vraag. Het lijkt alsof je om een favor komt vragen. Like of je stoord is, maar... Ja, eerlijk is eerlijk, soms zit er in dat, ja, met alle liefde en respect noem ik het geklaag, zit er toch echt wel een kern van waarheid, ja, in dat ik denk van, hey, dit kan echt eigenlijk veel beter.
1: Precies.
0: Maar ik zeg ook altijd dat je ook in staat moet zijn om de spiegel om te draaien en te kijken van, okay, je... wil dat mensen je met de volle 100% met respect behandelen. Je wil dat mensen je op een nette manier behandelen en benaderen. Maar dan moet je ook afvragen van, hoe zit het met ons zelf eigenlijk? Toch?
1: Ja.
0: En dan niet alleen de serviceverlener wil ik naar kijken, maar ook gewoon, hoe zit het met ons als mensen? En ik denk dat begint thuis, toch? Hoe gaan we thuis met onze eigen mensen om? De ene wordt wakker en met pijn en moeite komt er een goede morgen uit. De ene komt de ruimte binnen en die vindt, ja, ik ben niet verplicht om te groeten. Eigenlijk gewoon de basis, ja, respect, normen, waarden, denk ik. Hoe kijk jij er tegenaan? Wat zie jij een beetje om je heen als je in Suriname rondloopt?
1: Oké, ten eerste wil ik zeggen, mm-hmm, voor iedereen moet je respect hebben.
0: Mm-hmm.
1: En het maakt niet uit wie die persoon is of... Mm-hmm. Dus whatever die persoon of wat hij doet, het maakt niet uit of wat voor werk hij doet. Maakt niet uit als hij arm is of als je rijk aan die persoon bent. Je, mm-hmm, moet voor ieder voor elkaar moet je respect hebben.
0: Mm-hmm. Maar hoe ziet dat eruit? Als jij zegt je moet respect hebben voor iedereen.
1: Kijk,
0: wanneer heb je respect voor iemand? Hoe ziet dat eruit bij jou?
1: Oké, voor mij persoonlijk... Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar als iemand die... Dus als iemand... bij mij komt en hij zegt van, hey, Sager, dus stel je voor, ik doe wat voor hem.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt van, hey, ja, je gaat de goede kant op, weet je. Ja, je bent goed bezig.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt van, ja, ik geef hem die respect. Dat respect, dan weet ik hem weer respect dan.
0: Mm-hmm.
1: Dus precies zo is het. Maar in Suriname, kijk, mensen houden echt van mensen kleineren, dus ietsje andere mensen kleineren en al. Dus.
0: Maar waarom dan? Okay. Geef me even een voorbeeld van zo'n situatie.
1: Oké, met kleineren heb ik het dan... stel je voor, die persoon is arm of hij heeft het niet.
0: Uh-huh.
1: Maar en die andere heeft gewoon... Oké, stel je voor iemand van het buitenland. Hij komt hier, right?
0: Mm-hmm.
1: Hij komt hier en hij ziet van... Hey, misschien gaat hij maar een $200 wisselen of een euro wisselen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En Je moet weten van, ik ben die guy of zo, weet je. Dan gaat hij naar de winkel of zo. En eens, misschien ziet hij iemand, weet je, of het kan zijn, weet je. Dus in hem ogen leert op een junkie, maar het is geen junkie, het is gewoon een normaal mens.
0: Mm-hmm.
1: En stel je voor, ze botsen met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En zei van, ja, waarom bot je met me en dit en dat? En die persoon zei van, maar ja, het was per ongeluk en al. En die persoon die van het buitenland zegt van, ja, je weet niet wie ik ben, hè? Ik heb rijken, ik heb geld, hè? Ja, dit en dat, hè? En dan gaat hij, en misschien als er een groepje mensen zijn daar, weet je,
0: uh-huh.
1: Zij zeggen van, ja, want natuurlijk gaat iedereen kijken, want waarom vechten ze of zo, weet je?
0: Ja, ja.
1: En dan gaat die persoon zeggen van, ja, zeg voor, hij is een bekende persoon. Hij zegt van, ja, ik ben bekend op TikTok, ik heb heel veel geld, terwijl maar €200 is hij maar gaan wisselen,
0: uh-huh.
1: Toch? En want Nederland, over 2 jaar of zo is Nederland al vaak, het is nu al failliet, maar over 2 jaar nog erger. Maar die persoon kwam misschien naar hier en hij gaat het geld verwisselen in Surinaams geld. En weet je, dat, dus dat, ja, natuurlijk is veel geld.
0: Mm-hmm.
1: Maar in zijn ogen, dat is, wij weten van, ja, €200 is alweer niet veel. Maar in zijn ogen, dus hij gaat denken van, ja, is veel geld. Dus maar €200.
0: Maar zeg je eigenlijk dat zo iemand met geld
1: dus
0: respect probeert af te dwingen?
1: Precies, dat is het ding. Dus ze willen altijd meer hebben dan een ander.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Maar in het werkelijkheid, zelfs dan ga je misschien iemand roepen en kom dat we eerlijk zijn. Surinamers zijn wel luie mensen, dat wel.
0: Ho, ho, ho.
1: Ja,
0: niet. Hoezo dat?
1: Ja, is niet, sowieso. Kijk, ze willen anderen kleineren. En dan gaan ze zeggen van, ja, maar vraag ze dan van, bijvoorbeeld, ga het klein stukje maar harken of zo'n ding. Nee, ze gaan dat niet doen. Ze gaan gewoon een junkie zoeken. Gewoon iemand, een mooi voorbeeld, een Cubaan. Als ze die Cubaan zoeken van, ja, kijk, hier is 50. Die Cubaan is allang blij met die 50 gulden. Hij is allang blij. Hij is allang blij. Maar daarmee wil ik zeggen van, ik bedoel van, is niet omdat je het hebt of zo, dan ga je dan, weet je, dan ga je maar zeggen van, ja, ik heb geld.
0: Nee. Lijkt me ook niet. Dat je, het kan niet zo zijn dat in ieder geval met geld moet je geen
1: mensen,
0: respect afdwingen van
1: precies.
0: Anderen. Lijkt me een beetje de verkeerde manier als je het zo gaat inspelen. Ik denk dat, wat ik al zei toch. Misschien begint vriendelijker Suriname. Moet je echt gewoon als eerst gaan kijken naar jezelf.
1: Naar jezelf.
0: Hoe ga ik om met mensen om me heen? Hoe ga ik om met de mensen thuis eigenlijk?
1: Precies.
0: En daar begint het. En ik denk dat je dan pas moet gaan kijken van en wat gebeurt er dan daar buiten? Nee. Maar ik ben het met je eens dat als je zegt, hoeveel geld je hebt of zo, dat moet geen trigger zijn of een soort van afdwing manier. Koop Bos van Poku en dan kletsen we zo weer verder, man.
1: Ja, man.
0: Yes.
1: Serieus.

0: Hoe laat leven we al? De klok tikt aan 7:54 getild. De tijd gaat heel rap voorbij. Twee keer knippen en het is al 8:00. Maar zover is het nu nog niet. Dus ja, we gaan ons onderwerp vervolgen. En ik zei eerder al van, ja, het is een heel simpel onderwerp. Gewoon, hoe gaan we met elkaar om? Hier in ons eigen lekker landje. Wat verwachten we, wat verwachten we niet? Wat geven we zelf terug aan de ander? En ja, wat ik zei, draai de spiegel ook een keertje om. Kijk naar je eigen aandeel. Wat doe ik zelf? Hoe ga ik zelf met anderen om? En matcht het eigenlijk wel met wat ik ook terug verwacht? En dat brengt me dan bij het volgende punt van, waarom zijn we eigenlijk tegen vreemde mensen, mensen die we totaal niet kennen, zijn we dan toch echt een stuk beleefder? Ik hou er rekening mee. Ik praat niet over feiten. Ik praat over wat ik zelf vind, wat mij zelf opvalt. Ja, hoe ik er zelf tegenaan kijk. Dus aan jullie de vraag, waarom kunnen we tegen een vreemde wel zo netjes, wel zo correct zijn, maar tegen onze eigen mensen zijn we dan behoorlijk kort af of zelfs misschien bot. Toch? Een mooi voorbeeld ervan. Je zit op je werk, een klant belt en met de meest vriendelijke toon hoor je dan die goedemorgen. Dank voor uw telefoontje of zo. Waarmee kan ik u helpen? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik noem het maar. Je stem is zo zacht, zo correct, zo beleefd. En je hebt alle geduld van de wereld, lijkt het wel. Ik zou bijna kunnen zeggen dat je een soort van auditie aan het doen bent voor de meest vriendelijke medewerker van het jaar. Maar diezelfde situatie thuis. De telefoon gaat en diezelfde persoon zaken neemt de telefoon op. Tik hem maar nog. Yo, why, I, wat is er? Dat ik denk van, maar hè? Wat? Wat is er gebeurd? Is het nog dezelfde persoon? Wat is er gebeurd? Maar het is helemaal omgeswitcht. En dan, ja, Eva, jou de vraag. Waarom verwachten we soms van anderen bepaald gedrag, maar wij laten het zelf helemaal niet zien?
1: Oké.
0: Okay. Denk jij daarover? Hoe denk jij daarover?
1: Hoe ik erover denk is, kijk. Laten we eerst beginnen met thuis.
0: Mm-hmm.
1: Je bent met je moeder, broertjes en zusjes.
0: Mm-hmm.
1: Right?
0: Mm-hmm.
1: En je bent elke dag met ze in het huis. Weet je. Yeah. Kan ook zijn dat je een tweeling broertjes en zusjes hebt. Ze zijn aan het vechten daar aan de andere kant. Je moeder is op de telefoon. Je moeder zegt van, hey, oudste, tem ze voor me even, weet je. En of misschien heb je dan misschien aan de andere kant tante in huis.
0: Mm-hmm.
1: Of whatever, weet je. En jij nu, jij hebt ook je ding te doen, hè, weet je. En misschien ben je met iets bezig, weet je. Je bent misschien met iets bezig, of het kan ook zijn, je bent bezig op de telefoon met je vrienden aan het bellen. Mm-hmm. Toch? En op een gegeven moment, weet je. Weet je, je forgot toch, want dan kijk.

0: Maanden roepen van, hey yo, hey, dit, dit. Weet je, want ik zie, kijk, ik zie het zo hoor. Weet je, je ziet ze elke dag, je bent te veel, weet je. Je bent...
1: Wat bedoel je te veel?
0: Dus... Je ziet ze elke dag, weet je. Ze, als je opstaat, hey, dag maar, weet je. Je gaat vervelen van ze. Je gaat een keer ga je vervelen van ze. Vooral wanneer je tweeling hebt of wanneer familie in huis is. Je gaat hoe dat of keer, je gaat vervelen van ze. Mm-hmm. Maar stel je voor iemand, of je gaat op straat en iemand zegt van, hey, hoe gaat het? Weet je? En die persoon zegt van, ja, of het kan zijn dat iemand die je lang niet gezien hebt.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Iemand die je echt lang niet gezien hebt, maar dan gaan jullie, en weet je, jullie gaan gewoon dan praten of zo. En dan plotseling gaat je dan je... want je was net boos thuis en dan je temper gaat dan gaat veranderen en zeggen van, hey, weet je gaat een mooi gesprek met die persoon hebben.
1: Maar waarom kan het wel tegen die persoon daar buiten, die vreemdeling, maar waarom kan het thuis met die persoon die je elke dag ziet, de hele dag ziet, waarom gaan we er daar dan toch een stukje anders mee om? Boy, en is dat ook wel eerlijk dat we dat doen?
0: Is wel eerlijk, cause ik maak het veel mee. En ik zou echt niet weten wat het is, maar het is... boy, ik weet niet als je me daarmee kan helpen, maar...
1: ik denk niet omdat, omdat je elke dag met een persoon bent, iemand elke dag ziet, dan ontstaat er sowieso wel een directere band, een betere band met elkaar, waar je ook meer open, meer... Ja, iets eerlijker naar elkaar toe kan zijn. Maar open en eerlijk naar elkaar toe zijn betekent voor mij nog steeds niet respectloos met elkaar omgaan. Ik zal je sneller de waarheid vertellen, omdat ik een goede connectie met je heb. Maar dat zal nog steeds op een respectvolle manier eraan toe moeten gaan.
0: Precies.
1: Niet omdat je met iemand heel close bent, betekent dat automatisch dat bepaalde waarden en normen, dat je dat moet laten varen. Tenminste, dat is hoe ik erover denk. En ja, heb je het over een vreemde persoon, iemand die je niet kent, dus bijvoorbeeld een werknemer-werkgever relatie, of gevernemer, of klant, serviceverlener band met elkaar, dat je dan toch zegt van oké, okay, dan hou ik het professioneel. Waarom ik dit zeg? Ik denk, het moment dat je met iemand omgaat, iets met, of ja, met minder respect, omdat je die persoon goed kent, een goede band met die persoon hebt, dan maak je ook de deur open voor jezelf om een beetje te gaan wennen aan deze manier van, deze stijl. En dan moet je oppassen dat je het niet alleen bij die persoon gaat toepassen.
0: Precies.
1: Maar dat je het ook naar buiten brengt. Van ja, eenmaal ja, ben ik ja, met deze ja. persoon zo chill. Dus we praten hier losjes met
0: ja,
1: elkaar.
0: Ja, ik denk dat je wel gelijk. Ja, klopt. Dus ik kan je begrijpen, ja.
1: Ja, dus zo kijk ik ernaar.
0: Ja.
1: Maar gezien we aan tijd gebonden zijn, we jumpen naar kwam poku bakka. En dan gaan we er zo weer mee verder. Het is inmiddels 12 minuten over de klok van 7:30 getild. We kruipen inmiddels al richting 7:45. Blijf er gezellig bij. We hebben nog heel veel meer om over te praten. Maar ook nog zeker heel veel meer leuke poku's om naar te luisteren. Lim FM, je treft ons op 91.7 uiteraard.

Ik pak even een totaal andere afslag. Normaal gesproken zouden we nu linksaf moeten gaan, maar gewoon omdat ik er zin in heb, pak ik even de rechterbaan. Dus zet je schrap, geniet ervan. Enko Arkidechun.

0: Goed. Waar zijn we gebleven? Waar moeten we weer mee verder? Het is inmiddels alweer 10 minuten voor 8 uur. We hebben het onder andere over respect. We hebben het over hoe we met elkaar omgaan. Wat is een beetje de trend? Wat is een beetje de norm die we zien? Wat verwachten we? En dat ik eerder al zei van... Het lijkt alsof hebben we een betere band met elkaar. Dan zie je al gauw dat bepaalde respectsnormen overboord worden gegooid. Dat het toch allemaal een stuk losser wordt. En dan vind ik van het stopt niet bij... Het zou niet zo moeten zijn dat je dat alleen toont naar de mensen met wie je... juist misschien minder goed bent. Het stopt niet bij de voordeur, zeg ik altijd, toch? Ook zeker als je om je heen kijkt in het verkeer. We gaan de straat op. Eigenlijk begint dan al meteen de eerste beste test. Het verkeer is echt een plek waar je ziet van... daar kunnen we nog zoveel beter... Iemand die snijdt je af. Iemand die geeft je geen brik. Zoals wij het hier noemen in de volksmond. En meteen gaat de hartslag omhoog. Hartslag gaat omhoog. Ruitje gaat omlaag. En er komt een scheld. Kanonade uit met Inoshimi. Puntjes, noem maar op. Weet je. En dan denk ik van. Ja, hoe dan? Of iemand staat ergens in een rij. Probeert voor te dringen en dan hoor je ineens een complete verhandeling over normen, waarden, opvoeding van tegenwoordig. Het wordt meteen eigenlijk, we gaan meteen los. Dus samenleven betekent dat we niet alleen kijken naar wat voor ons werkt, wat wij opeisen, maar ook wat wij zelf geven aan een ander. En dan denk ik echt even met name om te blijven in het verkeer, toch? Jij bent ook, denk ik, elke dag onderdeel van het verkeer. Wat zie je daar een beetje om je heen gebeuren en waar kunnen we ons in verbeteren?
1: Boy.
0: Wat denk je?
1: Dus nogmaals, wat was je vraag nogmaals?
0: Ik vind dat in het verkeer... is, toch, de meeste mensen zijn wel elke dag onderdeel van het verkeer, toch? Verplaats onszelf van A naar B, maak je daar onderdeel van uit. Heel veel ongeduld, heel veel elkaar afsnijden, toch de ene net even sneller willen inhalen dan de ander. Ik vind dat dat echt een plek is waar we nog heel sterk in kunnen verbeteren. Als we praten over respect naar elkaar toe tonen. Wat zie jij een beetje om je heen gebeuren in het verkeer?
1: Wat ik persoonlijk zou moeten zeggen, het ligt gewoon aan de mens zelf, hoor. Echt. Een voorbeeld van die persoon staat gewoon op. Die staat gewoon op. Misschien is hij niet goed opgestaan. Of misschien is hij laat. Hij moet naar het werk en hij is laat. En hij staat zo oud en hij is gewoon in het verkeer. Hij heeft niets te maken wie in het verkeer is. Al is er een agent. Ja. Als hij is laat. Dus of als hij een aanrijding maakt. Dan maakt hij gewoon een aanrijding. Dus ik denk het ligt gewoon aan de persoon. Hoor. Weet je. Je moet. Wanneer je in het verkeer bent. Moet je ook denken van. Je bent niet alleen in het verkeer, je hebt ook mensen om je heen.
0: En ja, zeker.
1: Wanneer je in het verkeer... Want sommige mensen hebben echt haast, weet je. Want het kan zijn, ze moeten ergens dringen gaan. Kijk, ik persoonlijk, kom je laat aan het werk, dan... Ik weet niet, er is een gezegde, maar...
0: Ik zeg altijd, precies. Liever kom je laat in plaats van dat je helemaal niet aankomt.
1: Dat je helemaal niet aankomt, precies. Weet je, want het kan zijn...
0: Of ga gewoon eerder uit huis.
1: Of ga gewoon eerder uit huis, weet je. Dus niet maar dat, zei ik net. Het ligt gewoon aan de mens. Weet je, het ligt gewoon aan hunzelf. Weet je, ze moeten gewoon aan hunzelf werken.
0: Weet je wat ik ook zie in het verkeer? Wat me ook opvalt, hè? En dat is dan vooral... Met name bij mannen, denk ik. Of tenminste, het kan ook bij vrouwen, maar ik bekijk het even vanuit mannenperspectief.
1: Ja.
0: In het verkeer hebben we ook een soort van... Het lijkt alsof we een soort van trots, een soort van overwinning zoeken op de ander.
1: Precies.
0: Toch? Als ik het voor elkaar krijg om net 10 meter voor die hoek om je nog snel even te kunnen inhalen.
1: Klopt.
0: Dan heb ik iets van een soort fury van, ai, ik heb gewonnen van deze. Een soort machtsvertoon.
1: Ja, ik heb het ook.
0: Maar van waar komt dat? Wat voor gekke gedachte is het eigenlijk? Sané.
1: Ja, ja.
0: Wat win je van de ander?
1: Hoi, ik weet niet hoe ik het moet zeggen hoor, maar...
0: Welk gevoel hou je ervan over wanneer je die persoon toch net op het laatste moment hebt kunnen inhalen? Saiwini. Maar je snapt wat ik bedoel, toch?
1: Ja, ik weet... Hoi, ik zou gewoon moeten zeggen van... hij wil beter dan de ander zijn.
0: Het is macho gedrag misschien.
1: Klopt. Ja. Hey, sommige mensen in het verkeer, sommige mensen ze spelen echt met hun lief, hoor, of soms.
0: Maar waarom dan? Want we zijn niet achterlijk, toch? Dus het moment dat je ervoor kiest van, ik ga toch even voorsnijden, inhalen.
1: Weet je wat dat ding is?
0: Met gevaar voor eigen leven.
1: Is die hype, is sommige mensen gaan ook in echt stommiteiten van anderen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga eerst met brommers beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Ze zien een ander inhalen, right? En dan gaan ze gewoon met die ander ermee. Ik bedoel van, laat die ander inhalen. Als hij wil inhalen, laat hem gaan.
0: Maar wie wil je wat bewijzen op dat moment?
1: Precies, weet je.
0: Of wil je jezelf iets bewijzen?
1: Dat is het ook, weet je. Sommige mensen willen wezen van, ik ben rijder, weet je. Ik kan rijden,
0: mm-hmm.
1: weet je. Ik ben het beste.
0: Kijk. En wat win je dan op zo'n moment? Als het je is gelukt om die persoon op het laatste moment in te halen.
1: Boy.
0: Wat heb je dan gewonnen?
1: Sommige mensen, ze praten meer zo'n woord ego of aura, mm-hmm. weet je.
0: Mm-hmm.
1: Ze willen altijd hun...
0: Je ego wordt gestreeld.
1: Precies. Weet je, ze voelen zich echt van, weet je.
0: En als je ego is gestreeld op dat moment en 50 meter verder lig je onder de schaafwonden... Zijn die schaafwonden ook gestreeld?
1: Nee, kijk. Het kan, kijk. Er kunnen 2 rollen spelen. Of het kan zijn, je wint die persoon, weet je. Sommige mensen, brommers, ze doen gewoon een wheelie. Ze poppen een wheelie. Zelf met een wheelie gaan ze inhalen. Mooi en waard. Je hebt het mooi gedaan. Kijk, wat ik wil zeggen, als je stoer... Weet je, het kan ook zijn, je wil een beetje stoer doen, hè, weet je. Een beetje stoer doen. Maar, ik persoonlijk, ik vind het gewoon niet erg, weet je. Je moet gewoon, belangrijk, als je wilt inhalen, doe het gewoon goed. Liever doe je het goed dan dat je
0: weet je wat ik denk? wat ik denk is, haal dat stukje voldoening uit iets anders.
1: Precies.
0: Probeer niet te winnen van elkaar in het verkeer, is niet de plek waar je dat moet doen. En ik denk dat als je die behoefte zo zwaar hebt dat je een bepaalde overwinning wil boeken.
1: Nee, ik vind van liever doe je het goed dan dat je denkt van ja, je wilt de persoon inhalen en dan ga je dan daar staan of dan zeggen van ja. Of dan ga je dan kijken of nog een beetje met auto's ook, hè. Ze halen in en dan zakken ze erin en dan van vaak nee. Haal netjes in.
0: Ze laten nergens op.
1: Precies. Sorteer mooi netjes en dan doe je ding klaar. Belangrijk, je moet geen schade in het verkeer, weet je? Dus
0: absoluut niet.
1: Precies.
0: Het is 8 uur kokotatori. Wat ik in ieder geval wel vind, we moeten het anders doen, we moeten het beter doen. Want dit slaat nergens op.
2: Hier hoor je het anders en beter.

enano.

0: Goed, even spieken, hoe laat leven we? Inmiddels al 8:10 heen geteld. We kruipen zo zoetjes echt al richting de klok van 9:00. Bloot met lood. Ik heb nog geen update gehad en vraag ik me af, is er wel een uitzending vanavond, bloot met lood? Nou ja, ik hoor het straks wel. In ieder geval gaan wij knallen tot aan 9:00. En we hebben het over een simpel onderwerp. Gewoon, hoe gaan we nou met elkaar om hier in Suriname? Wat verwachten we van elkaar? Wat doen we? Hoe kijken we er zelf tegenaan? Net als voorbeeld genomen het verkeer. Hoe we daar tegenaan kijken. En dan merk je toch echt dat er een soort van winnaarsmentaliteit daar ontstaat. En dat is niet verkeerd. Maar in het verkeer, denk ik niet dat het een plek is waar je van elkaar moet gaan winnen. Iemand voor laten gaan, iemand voorrang verlenen. Any vorm van beleefdheid betekent uiteraard niet dat je zwak bent. Het is een Precies. beetje een gekke gedachte om er zo tegenaan te kijken. Respectvol communiceren betekent namelijk ook niet de andere kant op. Dat je maar alles van iedereen moet accepteren. Zo werkt het niet. Het betekent voor mij dat je stevig kunt staan in je schoenen zonder dat iemand anders overheen probeert te lopen of jou probeert te kleineren op de een of andere manier. En ik denk dat we daar echt met z'n allen nog heel veel van kunnen leren. Ik denk ook in het verlengde daarvan een beetje een stellingsvraag van wat voor land bouwen we met elkaar als we gaan kijken naar ons gedrag. In Suriname, we hebben het over de toekomst, we willen vooruit, we willen betere dienstverlening, we willen betere scholen, we willen betere bedrijven, we willen meer kansen voor elkaar hebben. Maar er is wel echt iets dat we iedere dag zelf kunnen beïnvloeden. En dat is het simpelste ding. Hoe gaan wij met elkaar om? Ik denk dat daarin ook echt behoorlijk wat toekomst in zit. Stel je voor dat je ergens geholpen wordt en de medewerker je op een vriendelijke manier begroet. Op een correcte en rustige manier naar je luistert en echt moeite doet om... Wat het ook is waar je mee zit om het op te lossen. Misschien had je al een slechte dag. Wat je zegt toch. Sommige mensen gaan uit huis met een bepaalde spa-idee. Maar je loopt toch met een beter gevoel naar buiten. Wanneer je door iemand ergens in een winkel bent aangesproken. Dan vind ik ook echt dat je op die manier helpt om Suriname beter te maken.
1: Precies.
0: Toch draai je het ook eens om. Jij bent die medewerker. Je hebt gewerkt bij een service station.
1: Ja.
0: Het kan ook zijn dat je een keertje je dag niet had. Je hebt slecht geslapen. Er is pang. Je bent moe. En dan komt er een klant naar je toe die ook nog eens een keer over de top onbeleefd is. Of je probeert te kleineren op de een of andere manier. Dat maakt het niet makkelijk, toch? Je bent al met die spijt uit huis gegaan. Het gaat het eigenlijk nog... Dat is een keer dat je olie op het vuur gooit. Dus ik vind, om er een beetje mee af te sluiten dit onderwerp... laten we elkaar niet met irritatie die we zelf van huis hebben meegenomen... laten we elkaar niet op die manier gaan behandelen. Laten we elkaar niet gaan wantrouwen. Of dat gaat allemaal een stuk samenwerken onderling. Een stuk moeilijker maken... Het zijn simpele dingen. Als we vaker geduld tonen. Eerlijker tegen elkaar zijn. Ik denk ook dat Surinamers... We kunnen er wat van om met heel veel bochten met elkaar te communiceren. Dan denk ik van wees gewoon direct. Als je iets van iemand niet leuk vindt, spreek het gewoon uit. Ik denk dat als je professioneel genoeg bent, dat moet kunnen. In plaats van niks zeggen, maar achteraf toch een bepaalde irritatie hebben naar de ander toe. Het is een heel lange berenverhaal geworden, Sager. Maar ik denk dat we kunnen hier op dit vlak echt nog wel behoorlijk wat stappen maken.
1: We kunnen het gewoon beter doen. Dat is...
0: We kunnen het beter doen. En het begint bij onszelf.
1: Bij onszelf, klopt.
0: Ja. Wat ga jij morgen anders doen dan vandaag? Eén ding. om hier alvast verbeteringen aan te brengen bij jezelf?
1: Hoi.
0: Ja. Als je ergens binnenkomt, is het altijd groeten.
1: Ja, man, ja. Overal waar je gaat, moet je groeten. Je moet... overal waar je gaat, overal waar je bent, weet je, mm-hmm. moet groeten, je moet de mensen groeten. Je kan niet gewoon binnen gaan en zeggen van ja, of je gaat je doet de deur open en je gaat gewoon zitten. Nee, weet je, het is niet netjes, hè?
0: Nee.
1: Het is niet netjes. Nee.
0: En ik denk ook, weet je wat ik zei, met simpele, kleine, eenvoudige
1: precies.
0: dingen, kan je iemands dag beter
1: kan
0: maken.
1: Kan je iemands dag beter maken, klopt.
0: Ja. Het is als jij met een Spanjaarder zit, hier is Spang, van hier tot aan Tokio. Wat is iets dat zou kunnen gebeuren waardoor je zegt van, mijn dag wordt beter?
1: Oké, ik persoonlijk, mm-hmm. ik weet niet als het bij andere mensen of bij, of heb ik het over, of laten we zeggen mannen en vrouwen. Ik weet niet als het zo is, mm-hmm. maar je bent, weet je. Je zit met wat, weet je, in het Spaan Tumsifuru. En kijk, ik heb het zo hoor. Ik werkte bij een service station en ik had het altijd zo. Als ik met wat zit of something, weet je, dat is al hoe ik ben. Als er een man niet uit, er moet gewoon een mooie dame bij mij komen. Klaar. Ze moet mooi zijn, alles, haar netjes, nagels netjes. En ze moet gewoon zeggen van goeiemorgen of dag lieve schat, je zit zo rustig.
0: Mm-hmm.
1: Kan je AEB voor me of kan je me helpen? Dan is mijn dag al goed. Weet je, is mijn dag sowieso.
0: Basic.
1: De basic dingen. Yes. Is mijn dag al goed. Maakt niet uit waar je bent, maar die persoon moet gewoon met een goed gevoel komen en zeggen van hé. Of die persoon moet gewoon kunnen inzien van hé, waarom zit die persoon rustig? Of zit hij met wat? Laat me naar hem toe lopen en zeggen van hoe gaat het? Of waarmee, weet je, of als je kan zeggen, of zit je met wat? Of,
0: simpele dingen, persoonlijke simpele touch. Dingen. En dan that's krijg je it. Al
1: precies.
0: Eigenlijk een wereld van verschil.
1: Klopt.
0: Ja. No, Milo Bing. Dus die neem ik ze ook zeker mee. Misschien dat ik ook beter om me heen moet kijken en ja, wat sneller naar iemand
1: precies,
0: toe moet stappen.
1: Precies, de simpele dingen is belangrijk. De simpele dingen is belangrijk. Ja.
0: Alright, laten we weer de pokoes induiken en dan hebben we voor ieder geval voor nu dit onderwerp afgesloten. We kunnen nog wel, denk ik, uren erover door blijven praten, maar daar hebben we niet zoveel tijd voor.
1: Precies.
0: Dus die verandering, om er echt mee af te sluiten, die zou moeten beginnen bij onszelf.
1: Zelf,
0: check that out.

Goed, het is inmiddels, inmiddels kruipen we al richting de klok van 9 uur. Om 10 uur moet straks gaan beginnen bloot met lood. Het onderwerp heb ik inmiddels ook al doorgespeeld gekregen, dus die ga ik nu met je delen. Onderwerp bloot met lood vanavond om 10 uur. Het verschil in libido binnen je relatie en hoe ga je daar exact mee om? Wat ik er altijd bij zeg, stel alsjeblieft geen vragen aan mij over het onderwerp. Verschil in libido binnen je relatie. De een heeft er vaak meer zin in dan de ander. Of andersom, wie is wie, wat is wat, hoe ga je ermee om? Allemaal wordt dat besproken om 10 uur in het heetste programma hier op deze zender, Lim FM 91.7. En ik heb het natuurlijk over bloot met niemand anders dan Lood himself. Goed, maar wij moeten onze reguliere uitzending gaan voortzetten. Daar heb ik nog 20 minuten op de klok voor. Ik heb alweer de volgende pokoe onder de knop zitten. Dat is die ene van Gentleman Serenity. Maar het is een interessant nummer. Ik denk dat vaak heel veel mensen eraan voorbij gaan van waar zingt hij nou eigenlijk over? Serenity, ja, hij zingt echt over kalmte, innerlijke rust en vrede. Ja, alles kan je erbij betrekken, loslaten van negativiteit. Hij zingt echt over liefde en bewustzijn daarop. Hij roept zelfs op om je spirituele geweten te volgen en super positief in het leven te staan. Dat is echt in een nutshell waar die pokoe over gaat. En als je er 2.0 naar luistert, dan denk ik dat je dezelfde conclusie kunt trekken als wat ik net heb gedaan. Voor nu, geniet van die pokoe.

Goed, kwart voor negen inmiddels al. Het gaat echt een beetje te snel. Ik zei het al, om 9 uur kap ik ermee. En dan heb je om 10 uur meteen gaat Bloot met Lood van start. Waarbij het onderwerp weer behoorlijk pittig is. Verschil in libido binnen je relatie en hoe ga jij daarmee om? Het wordt een pittige, het wordt een interessante. En ik ben heel erg benieuwd hoe de meningen verdeeld liggen. Hoe de kaarten geschud zijn. En welke vragen wellicht allemaal gesteld zullen worden. Ik ga er nu helemaal niks mee doen. Wellicht een beetje hier en daar de pokus erop aanpassen. Maar alle vragen, alle opmerkingen, bewaar die lekker voor 10 uur straks. Bloot met Lood.

wat ik al zei, een beetje de focus aangepast op de voorloper van 10 uur, Bloot met Lood. Waar het onderwerp altijd pittig is en daar gaan we een beetje op voortborduren. 10 minuten nog op de klok zitten, naar 9 uur toe. Blijf vooral lekker afgestemd. Lim FM 91.7.

Goed, dat is een mooie timing. Het is klokslag 9 uur. Tijd voor mij om de uitzending af te sluiten, de uitzending af te ronden, de outro in te koppen. En dan gaan we lekker vertrekken. Om 10 uur heb je natuurlijk de start van Bloot met Lood, waarbij ik je het onderwerp ook al doorgespeeld heb, al door heb gegeven. Dus je hebt nog maar één taak over. En dat is omdat je om 10 uur gewoon lekker afgestemd bent en het ook blijft. En die hele spangetory over Alibido gaat volgen. Voor mij zit het erop. Ik wil je onwijs bedanken voor dit moment. Onwijs bedanken dat je er vanaf het begin tot het einde bij bent gebleven. Alvast een hele mooie voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen. Doe dat goed. Doe dat veilig. Ben je nog in het verkeer? Hou rekening met elkaar. Wees altijd extra alert. Nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. Ook het weekend staat voor de deur. Dus we hebben trouwens daar een feestdag. Eindelijk weer hebben we er een feestdag. Op zaterdag 10 oktober is het Marondag. En uiteraard, zoals je ons kent van Lim FM, zijn we daarbij ook weer live te zien, live te volgen. En dan gaan we natuurlijk ook wel verslag doen van alle activiteiten die er noemenswaardig zijn op die dag. Dus blijf ons vooral volgen. Voor nu nogmaals een hele fijne voortzetting van je avond. Ik ga eruit, ik groet. Mijn naam is Robert en we spreken elkaar, ik zou zeggen dinsdag, maar we gaan elkaar zaterdag weer spreken tijdens onze live momenten op Marondag. Voor nu een hele fijne avond en tot zaterdag. Ik sluit af met een boodschap waar ik altijd mee afsluit en dat is hou van elkaar. Maar toch echt op de allereerste plaats, hou van jezelf en blijf vooral afgestemd op Lim FM 91.7. Mijn naam is Robert, mooie avond en tot dan. Ciao.